De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: to one day. In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, hallo, ik ben Boer Willem. En ook bij ons op de boerderij luisteren wij altijd naar Lou FM. En dat is zo'n leuke zender, want de Queen danst zelfs nog mee. What's a kind of magic?

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: een donderslag.
1: De stem van Elburg.
2: De stem van Elburg.
1: Dit is Lou FM. Lou.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
1: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
3: Ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
1: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang, met drukte op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Wageningen en Maarsbergen 6. A28 van Zwolle naar Utrecht bij Nijkerk 2 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. De N301, de weg Barneveld-Almere, is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A1 en de afrit Zwartebroek. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

You Can Win If You Want, een plaat van More Than Talking. Goedemorgen. Ja, het is alweer maandagmorgen, het weekend alweer voorbij. We gaan er snel zo'n weekend, hè? Voordat je het weet is het alweer voorbij. En is het alweer maandagmorgen. Nou, de werkweek is weer begonnen. En je luistert mee naar de ochtendspits, lekkere hits op de radio. En dat is allemaal in de vroege uren bij Loco en Lou FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender die staat alweer klaar. En de muziek staat in de playlist. Nou, we zijn volgens mij helemaal klaar. We gaan beginnen.

In het donker zien ze je niet. Nee, in plaats van kadans. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de Wereldoceanendag. En vandaag ook de week van de gezonde jeugd.

0: Goud van Oud. Goud van Oud.
1: Goud van Oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Sandy Goes met The Eyes of Jenny. Inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag maar een paar op. En beginnen bij Eloïse van Oranje-Nassau van Amsberg. Ja, het oudste kind van prins Constantijn en prinses Leontien. En zij is vandaag alweer 24 jaar geworden, Eloïse. En Enzo Knol is een Nederlandse vlogger op YouTube. En ook een stemacteur. Is vandaag 33 jaar geworden. Lex Immers is een Nederlandse voetballer. Is vandaag 40 jaar geworden. Sita is vandaag ook jarig. Ja, Sita Vermeulen. Een Nederlandse popzangeres. En ook presentatrice. En Sita is vandaag alweer 46 jaar geworden. En Ruben Haukes is een Nederlandse Olympische atleet. Een judoka. Is vandaag alweer 47 jaar geworden.

0: En ja, het is een tijd voor het...
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, er is vrij veel hoge bewolking en met in het oosten af en toe wat zon. In het midden en westen kan de opkomende zon nog even onder de bewolking schijnen, maar zal daarna een groot deel verdwijnen. Het blijft nog een tijd droog en op veel plaatsen wordt het warm met 20 tot en met 21 graden. In het zuidoosten en oosten kan nog een graadje warmer worden en er staat een matige zuidende wind. En in Zeeland stijgt in de eerste helft van de middag de kans op een bui en later in de middag zullen in het westen, de westelijke provincies, de eerste buien ontstaan. De wind draait dan naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Aan het eind van de middag en aan het begin van de avond trekken de buien oostwaarts en later in de avond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst de plaat van Bonnie Sinclair.

Hey Bonnie Sinclair, we gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Dan morgen 18 graden met een zonnetje erbij. Af en toe ook bewolking. Wel kans op neerslag. 4 mm staat erbij. En de windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Woensdag hetzelfde weertype, dan 16 graden. En met de windkracht 3 uit het westen. En dan 5 mm neerslag. En donderdag 16 graden met de windkracht 3 uit het zuidwesten. En dan 4 mm neerslag. Ook af en toe zon erbij, maar ook natuurlijk die bewolking. Nou, qua weercijfers, ja, ik was gisteren in de kerk. Toen werd ik aangesproken van, hey Dries, vandaag, wat voor weercijfer hebben we van vandaag? Maar ja, dus wordt wat dan geluisterd. Nou, morgen een weercijfer 8. En woensdag een weercijfer 8. En donderdag een weercijfer 6. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst Lady Jane.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is vooral veel vertraging op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal-West 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk 2 rijstroken zijn dicht. Het loopt daardoor ook vast op de N224 vanuit Arnhem tussen Ede en Veenendaal. De vertraging is daar een kwartier. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen de afrit Hoenderloo en Kootwijk 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

De Fietserman, in plaats van de George Baker. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? 1783 in de vulkaan Laki op IJsland begint een uitbarsting die 8 maanden zal duren en die meer dan 9000 mensen het leven kost. Ook is dit het begin van een 8-jarige hongersnood. 1995, de rechter bepaalt dat het weekblad Weekend een artikel moet retificeren over de zanger René Vroeger na beweringen dat hij bij zijn echtgenoot is gebleven dankzij een wurgcontract dat zijn schoonvader hem had laten ondertekenen. Ja, was in 1995. En 2017, Mark Peperkom, correspondent van de Volkskrant in Brussel, wint de Anna Vondelprijs 2016 voor heldere politieke journalistiek. Ja, was in 2017 op deze datum.

0: De hits uit de 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

Cock Robin. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. En dan, ja, 9 tot 12 uur, het mannetje van de radio met Willem van der Belt. Gelukkig weer terug op de radio. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. Van 2 tot 4 uur de Locomotief. Van 4 tot 5 uur Vrouwenmagazine met Anja van Boven. En van 5 tot 6 uur door met Diesmer Ponstein. En van 6 tot 8 uur de Lukebox met Luc van den Berg. En van 8 tot 9 uur sportief zijn, zeker weten, met de Dirk-Jan Grootkazijn. En van 9 tot 10 uur Titi met Harry Hollander en Adriaan Bruining. En van 10 tot 12 uur de Locomotief. Tot zover de programmering van Loco FM. Ja, we gaan een instrumentale plaat draaien voor deze dag. Doen we dit keer met Wheels. En dan heb ik de Hollies nog klaarstaan.

Jumping Jewels met Wheels. Ja, een plaat uit 1961. Wat een mooie instrumentale plaat. Inmiddels alweer bijna 8 uur. Alweer het einde van het eerste uur. Straks aan 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. Tot aan het nieuws. Een plaat van de Hollies.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
2: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
1: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
3: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
1: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort staat file tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk 9 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A6 Emmeloord richting Muiden. Daar staat file door een ongeluk bij de afrit Lelystad Airport 4 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Maanderbroek 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Het is daardoor ook nog extra druk op de N224 vanuit Arnhem tussen de A30 en Veenendaal. 3 kilometer stilstaand verkeer en je bent er zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
7: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760-760-200. Klein en uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
8: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
9: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

De Bengals met Mendik Mandij. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de Ochtendspits op Loe en Loco FM op de vroege maandagmorgen. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, ja, mooie platen. Ook het Nederlandstalige blokje. Allemaal oudere platen zo te zien. Ja, 75, 74, 76. Dus je hebt weer gezelligheid op de radio. We gaan beginnen.

Blinger, ja, in plaats van de Cranberries. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 8 juni. En vandaag de Wereld Oceanendag. En ook de Week van de Gezonde Jeugd. If you hate me after all I say.

Absolute Beginners, een plaat van David Bowie. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur Studio Elburg met Aad Withaar. Van 11 tot 12 uur de derde helft met Egbert Bos. Van 12 tot 2 uur middagmatinee en dit keer ook met Egbert Bos. Van 2 tot en met, tot 6 uur is dat. Ja, een non-stop hits muziekcarousel. En dan van 6 tot 7 uur wat wij willen weten met Rob de Koners en Egbert Bos. Orgeluur van 7 tot 8 uur. En van 8 tot 9 uur van aarts tot eeuwigheid. Tutu met Harry Hollander en Adriaan Bruining. Van 9 tot 10 uur wordt ook uitgezonden op de Loco, maar ook op de Loe. En dan van 10 tot 11 uur nachtgedachten met Herman Diepens.

Paul McCartney. Straks na 9 uur, dan is hij er weer, hè? Ja, Willem van der Belt met het mannetje van de radio. Nou, we gaan even kijken wat Willem van der Belt zo in zijn programma heeft. Nou, je hoort dan tijdens het mannetje van de radio elk uur de troetelschijf voorbij komen. En je kunt weer 2 waardebonnen winnen ter waarde van €200 in de koffieuurtje tussen 10 en 11 uur. Kortom, een al gezelligheid en tijdens de ochtenduren dus bij een mannetje van de radio. De beste 60- en 70-jarige hits op de radio dus bij Loco FM. Gelukkig weer met Willem van der Belt.

0: Hell Should Have No Better in plaats van Jim Diamond. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Er is vrij veel hoge bewolking met in het oosten af en toe wat zon. In het midden en het westen kan de opkomende zon nog even onder bewolking schijnen, maar zal daarna grotendeels verdwijnen. Het blijft nog een tijd droog en op veel plaatsen wordt het warm met 20 tot 21 graden. In het zuidoosten en oosten kan het nog een graadje warmer worden en er staat een matige zuidenwind. In Zeeland stijgt de eerste helft van de middag de kans op een bui en later in de middag zullen in het westelijke provincies de eerste buien ontstaan. De wind draait dan naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. Aan het eind van de middag en aan het begin van de avond trekken de buien oostwaarts en later in de avond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst de Cats.

Maribaya in plaats van de Cats. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Dan morgen 18 graden met windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Een zon hierbij, af en toe bewolking, ook kans op neerslag. 4 mm staat erbij. Woensdag hetzelfde weertype, dan 16 graden met windkracht 3 uit het westen. En dan ook neerslag, kans op neerslag, 5 mm staat erbij. En donderdag ook een zon hierbij, maar ook bewolking, ook kans op neerslag. 4 mm staat daar dan bij. En een windkracht 3 uit het zuidwesten. Nou, qua weercijfers, ja, ik had vorige uur er ook al over. In de Grote Kerk in Oldebroek werd ik gisteren aangesproken van... Hey Dries, wat voor weercijfer vandaag? Ja, nou, we gaan even kijken naar de weercijfers voor vandaag. Dus deze dag, nou, 6. En morgen een 8je. En woensdag een 8. En donderdag een weercijfer 6. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst gaan we terug in de tijd naar het jaar 1988.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land lost alweer op. Op de A6 Emmeloord richting Muiden is extra vertraging door een ongeluk. Tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport nu 6 kilometer stilstaand verkeer met een half uur extra reistijd. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden, daarvoor is de rechterrijstrook dicht. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal West 8 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

0: Mike Oldfield met The Moonlight and Shadows. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1914, was 0,7 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 1915, was 32,1 graad. De langste neerslagduur was in 1974, was 11,8 uur. En de hoogste Edmondson van de neerslag was ook in hetzelfde jaar 1974, was 27,8 mm. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, Alias Berger zie ik staan. Ook de Rhapsodies, Luc Bral komt voorbij. En begin je met Maggie McNeil.
1: Dit is de Ochtendspits met

Hallo, hier ben ik dan, een plaat van Luc Bral en daarvoor Maggie McNeil met Terug naar de Kust. Heb nog even de Facebookpagina erbij gepakt van Broodje Walbal van Albert Vierhuis. Wat heeft hij in zijn programma? Nou, het is André Hazesweek, dus 3 tracks van André Hazes in zijn programma. En 2 keer de single top 3 en deze keer uit de top 40 lijsten van juni 1976 en september 1987. En verder in het lunchpakket Roxette. En een aflevering van de plaat is een verhaal met Bart van Leeuwen en 2 keer de oud Veronica alarmschijf. En de Hollandse douwtrapper is dit keer van Gerard Cox met De Laaien Lichter. Dat dus bij Broodje Bal. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze maandagmorgen. De spits is er vooraf en wel de maandagmorgen ochtendspits. Straks bij de loco, ja, wat ik al zei, mandje van de radio weer terug op de radio, gelukkig wel. Met de Willem van der Bel, dus Willem van der Bel, de stem van Willem weer op de radio. En ook de muziek van Willem. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur Broodje Bal met Albert Vierhuis. Bij de Lou gaat Aad Witaar verder met Studio Elburg. En dan de derde helft met EB. En ook middagmatinee met EB. Ja, inmiddels alweer bijna 9 uur dus. We kunnen nog 1 plaat draaien. De Rhapsodies hebben klaarstaan met Dit is Liefde. Hey, tot morgen.

0: aan op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
1: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
1: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Op de A6 en Meloord richting Muiden staat nog een langere file. Tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met 2 personenwagens. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
7: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
8: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM.

0: Blue FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: En zo weer maandagmorgen, 12 minuten over 9. Een hele goede morgen en hartelijk welkom bij weer een nieuwe werkweek die ik mag aftrappen met Studio Elburg. Afgelopen vrijdag, toen luidde ik je werkweek uit en luidde ik je weekend weer in. Ja, en nu is het net andersom, hè. Ik luid je weekend uit en ik luid je werkweek in. Tenminste, als je werkt in ieder geval, hè. En ook als je niet werkt, dan ben je van harte welkom om naar deze aflevering van Studio Elburg te luisteren. Eerst Dries bedanken. De man van de vroege uren zat om 7 uur alweer gewassen en geschoren achter de microfoon. En hij was fris en fruitig. Ja, leuk, hè. Hij zei van, het is de dag van de oceanen. Ja, en draai je ook Maggie McNeil terug naar de kust. Ja, hoe past dat zo mooi bij elkaar, hè? Ja, dat kan alleen Dries verzinnen. We begonnen trouwens met de bottenschijf van deze week, week 24. Dat is een nieuwe. Die heeft Dries gelukkig van mij klaargezet. Want ik was een beetje aan de late kant. Maar ja, dat heb je, hè. Je kan op Dries kan je altijd vertrouwen. René Vroger en Waylon hoorde je. En hoe de liefde gaat. En deze bottenschijf hoor je de hele week bij de Lou. En we begonnen daarna met het nummer van Los del Rio. Getiteld de Macarena. Want dat nummer kwam vandaag, 30 jaar geleden, op 8 juni 1996, op de bovenste plaats van de top 40 terecht. En bleef er 4 weken staan. Nou, eerst verder met muziek. Hannes Duitsstalig, Nena en Noor geträumt.

Red Box en For America. En daarvoor hoor je Nene met Nur geträumt. Nou ja, heb jij een beetje lekker gedroomd vannacht? Ja, ik wel hoor. Ja, we volgen een beetje het spoorboekje van het Muziekmuseum. Want bij Bart van Dijk hoor je ook altijd zo'n beetje rond 9:30. Hoor je de voorpagina van de Stentor. Dat gaan we ook doen. En daar staat een foto van Robin van Persie op. Ja, en hij kijkt niet zo vrolijk. Nou, die foto is niet van gisteren hoor. Nee. Die foto's van wel eerder, maar hij heeft veel vaker de afgelopen periode minder vrolijk gekeken. Ook het resultaat is dat hij gisteren de laan is uitgestuurd. Feyenoord pakt door, de coach moet vertrekken. En dan dankzij Harm IJzerman hebben uitgezonden militairen veel beter contact met het thuisfront. Daar komen we straks nog op terug. En dankzij een speciaal apparaatje waarin een GPS-trekker zit, krijgen slachtoffers van stalking direct een melding als een belager in de buurt is. En ja, gisteren was natuurlijk het bericht, de zoektocht naar de verdwenen man die moest worden gestaakt in verband met de duisternis. Wolven en wilde zwijnen die waren in het bos en toen konden ze niet gaan zoeken. Maar gistermorgen was in één keer een wielrenner of een paar wielrenners onder aanvoering van René Staalstra die een man in de berm zag staan met een tak zwaaien. Ik denk, wat is dat nou voor een raar ding? Ze fietste door, maar toen dacht hij, zou dat nou de verdwenen man zijn waar al dagen naar gezocht wordt? En hij was het. En het grote nieuws op de voorpagina van de Stentor. Niemand greep in, vrij spel voor hackers in Epe. Ja. Hackers konden in maart 2 dagen lang hun gang gaan in het netwerk van de gemeente Epe door een opeenstapeling van foutjes zoals een makkelijk wachtwoord, slechte firewall, werden veel persoonsgegevens gestolen en waarschuwingen werden veel te laat opgepakt. Ja, er wordt niet ingegrepen. Er wordt ingegrepen, maar het is te laat. Onder de gestolen data is een kopie van de complete burgerlijke stand van de gemeente Epe. Ja, moet je toch eigenlijk wel gaan schamen. Ik heb nog 2 klaarstaan voordat wij naar de verkeersinformatie gaan luisteren en het weerbericht gaan voorlezen. Eerst er eentje van Toto. Oh, een hele mooie. Een van mijn lievelingsnummers. Terug naar het jaar 1982 met Rosanna.

Zojuist contact gehad met de ANWB. Er is op dit moment geen verkeersinformatie in de regio, maar ik heb wel het weerbericht voor je. De nieuwe week staat in het teken van koel en wisselvallig weer. Maandag overdag hebben we nog zonnige perioden te maken, waarbij de temperatuur stijgt van 20 naar lokaal 22 graden. Later in de middag raakt het bewolkt, gevolgd door perioden met regen of motregen. Vanaf dinsdag valt er in enige tijd een bui of regen, motregen. Onder invloed van stevige westenwind gaat de temperatuur verder omlaag. Het wordt overdag niet warmer dan ongeveer 17 graden. En daarmee ziet het weerbeeld er duidelijk te koel uit voor de eerste helft van juni. Op langere termijn neemt de kans op warme weer weer geleidelijk toe.

Guess Who en Clap for the Wolfman. Ja, Wolfman Jack, dat was een hele bekende discjockey uit de Verenigde Staten. In de jaren 60 en 70 trad hij op onder de naam Wolfman Jack. En zijn echte naam was Robert Weston Smith. Geboren op 21 januari 1938 en overleden op 1 juli 1995. Ja, heel lang is hij discjockey geweest bij een zender in Amerika. En hij was zo beroemd dat ze een singeltje van hem hebben gemaakt. En dat rare stemmetje wat je ertussen hoort, dat is dan de stem van die Wolfman Jack. Goed. Ja, even een aantal vaste luisteraars. Even welkom heten, ook op deze vroege maandagmorgen. Nou, vroeg, zo vroeg is het niet meer hoor. Hebben we natuurlijk in Ermelo, hebben we Johan, Ditje in Nunspeet, Anja en Bert is hier in Elburg. En zo kan het nog wat tijd doorgaan hoor. Ik ga nog even een plaatje draaien. Ik had een briefje gemaakt. Niet echt een briefje hoor. Ik doe dat in mijn telefoon bij mijn notities. Een plaatje draaien voor collega Bart van Dijk. Ja, die draaide vorige week in het Duitsstalige uurtje op woensdag. Poldergoud. Nou, niet echt poldergoud. Ja, misschien in Duitsland hebben ze ook wel polders hoor, denk ik dan. Draaide hij een nummer van Drive in Deutscher. Toen zei hij, ja, maar er is nog een nummer van Drive in Deutscher. En ja, dat nummer, dat kom ik zo gauw niet op. Toen heb ik hem even ingefluisterd. Want dat was Mark.

Schöne Musik aus Deutschland, Raffi Deutscher und Marmor, Stein und Eisen bricht. Aber unsere Liebe nicht, nee. Gut, ich bin inwoner van de gemeente Elburg. En bij de gemeente Elburg weet ze heel veel van mij. Ze weten mijn voornamen, ze weten mijn BSN-nummer, weten ze. Ze weten eigenlijk een heleboel, hè, hoe mijn gezinssamenstelling is. Ik denk ook dat ze mijn inkomen wel op een of andere manier weten. En dan mag je toch wel ervan verwachten dat ze met die gegevens veilig omgaan. Nou, ik hoop dat ze dat ook inderdaad doen. Ik verwacht dat eigenlijk ook een beetje. Maar dat deden die mensen in Epe natuurlijk ook, hè. Maar die hackers in Epe, die kregen vrij spel. Ze konden maar liefst 2 dagen lang hun gang gaan. De voorpagina van de Stentor. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van de gemeente Epe. Dat hebben ze laten doen naar de hack. Het onderzoek maakt pijnlijk duidelijk hoe de cyberaanval is uitgevoerd. Door wie? Dat is nog altijd niet bekend. Het is dinsdag 10 maart in de middag. Een medewerker van de gemeente krijgt een ogenschijnlijk normaal venster in beeld en klikt erop. De ambtenaar zet onbedoeld een poort open. De hackers laten er geen gras over groeien. Nog een uur later wordt een beheerderswachtwoord gekraakt. Om 14:13 zijn de hackers binnen op de eerste van enkele tientallen servers. De aanval komt vanuit een internetadres in onder andere Canada en Estland. Die adressen kunnen door de hackers zijn misbruikt. Ze zijn beschermd met een firewall, maar die is niet goed ingesteld. Op een van de servers staat een schat aan gegevens over alle inwoners van de gemeente Epe. Het is 2 dagen later de eindbestemming van de hackers. Ze maken ruim 550.000 documenten buit. Het beheerderswachtwoord blijkt erg eenvoudig. De hackers ontsleutelen het op afstand, blijkt uit onderzoek. Vervolgens lukt het ook om het zogeheten Break the Glass account te kraken. Dit is een soort supergebruiker die in geval van nood kan worden gebruikt en bij het volledige systeem kan. Om als deze supergebruiker in te loggen is bij de gemeente Epe geen 2-factor authenticatie nodig. Dus geen sms-code of controle-app op de telefoon of een link via de e-mail. Normaal gesproken, als je inlogt, dan kan je gewoon inloggen. Maar je kan natuurlijk ook bij zware documenten nog een extra wachtwoord erop zetten. Hebben ze dus niet gedaan. Die eerste dinsdag wordt aan het begin van de avond al een mogelijke hack ontdekt. Dat gebeurt door de beveiligingssoftware op het netwerk. Het systeem slaat alarm omdat de hackers een programmaatje laten draaien dat alle computers in het netwerk in kaart brengt. Met die waarschuwing.

vernieuwing wordt dan niets gedaan door het IT-bedrijf dat het EPER-netwerk beheert. Ondertussen wordt op het gemeentehuis gewerkt alsof er niets aan de hand is. Op de achtergrond dringen de cybercriminelen steeds dieper in het netwerk. Woensdagavond ziet de automatische beveiliging opnieuw dat er iets mis is. In totaal wordt 5 keer gewaarschuwd. De beveiligingssoftware zet bestanden in quarantaine, maar houdt de hackers niet buiten. In de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 maart slaan de hackers hun slag. Ze installeren een programma en sluizen 871 gig aan gegevens naar een externe cloudopslag, gehost door techgigant Microsoft. Pas op donderdagochtend heeft de netwerkbeheerder in de gaten dat er iets mis is. De opeenstapeling van waarschuwingen in het systeem valt op. Er wordt ingegrepen, maar het is te laat. Onder de gestolen data is een kopie van de complete burgerlijke stand, maar ook duizenden kopieën van identiteitsbewijzen zijn gestolen. De gemeente Epe heeft samen met een externe IT-leverancier maatregelen getroffen. Ambtenaren worden getraind en afspraken zijn aangescherpt. Het datalek heeft de gemeente afgelopen 3 maanden bijna 350.000 euro gekost.

Frank Boeien, samen met zijn groep denk ik hoor. Paradijs uit het jaar 1993 kwam het nummer. Ja, we hoorden het allemaal afgelopen week, hè, dat er een man werd vermist. En een groep wielrenners heeft zondagochtend de vermiste 73-jarige man uit Wezep gevonden in een bosgebied. De man stond verward en verkleumd in de bosjes, zwaaide met een stok en had lichte wondjes in zijn gezicht. Kevin en Ronald deden hun verhaal voor Omroep Gelderland. De wielrenners reden in eerste instantie door, maar keerden toch om, omdat ze het gevoel hadden dat er iets niet klopte. In de portemonnee van de man vond ze een kaartje met het telefoonnummer van zijn zoon en die werd gebeld, waarna politie, ambulance en familie snel ter plaatse was. De politie kreeg donderdag al een melding dat de 73-jarige man werd vermist. Vrijwilligers van SAR Nederland, en SAR staat voor Search and Rescue, zochten zaterdagmiddag en avond naar hem. Maar de zoekactie werd later stilgelegd in verband met aanwezige wolven in het gebied. Ja, ik begreep niet alleen wolven, maar ook wilde zwijnen met jongen die daardoor heel agressief waren. We waren rustig aan het fietsen. Ondertussen praten en genieten van de omgeving begint Kevin het verhaal. Toen zagen we in de bosjes op enige afstand van het fietspad een man staan. Hij maakte geluid en zwaaide met een stok of tak. Reden om te keren. De wielrenners twijfelden geen moment en kwamen direct in actie. Kevin vertelt, we vroegen of hij een identiteit bij zich had. Hij gaf zijn portemonnee waarin een kaartje zat met het telefoonnummer van zijn zoon. En die hebben we meteen gemeld. De man begint aanspreekbaar te worden, maar was wel verward en had lichte gewondjes op zijn gezicht. Hij had het ook erg koud. Op een gegeven moment vroeg hij welke dag het was. We zeiden dat het zondag was. Hij was verbaasd. Zondag al? Het leek alsof hem toen pas doordrongen hoeveel tijd er was verstreken. Aldus Kevin. Ook wielrenner Ronald Hoeksel was aanwezig. De man vertelde dat hij dorst en honger had. Ik gaf hem wat te drinken uit mijn bidon en daar leek hij zichtbaar van op te knappen. Daarna hebben we direct de politie en ambulance gebeld. Die waren gelukkig snel ter plaatse. Om de hulpdiensten naar de juiste plek te begeleiden, fietste Ronald naar de hoofdweg. En daar heb ik de ambulance opgevangen en de weg gewezen naar waar we stonden. Op datzelfde moment kwam ook zijn zoon en vrouw aanrijden. Toen de familie arriveerde, raakte Ronald met hen in gesprek over wat er mogelijk was gebeurd. Ik ben met zijn zoon en vrouw richting de man gelopen. Zijn zoon vertelde dat zijn vader wel eens vaker met de fiets wegging zonder telefoon. Hij wist niet waarom hij het nu ineens fout is gegaan. Ik vroeg of zijn vader aan het dementeren was, omdat ik herkende dat van mijn eigen vader. Hij zei van niet. De ambulance slaat meteen hulp toe. Ondertussen zat ik met mijn rug tegen de rug van meneer voor extra ondersteuning. Met onze regenjassen hebben we hem warm gehouden, vertelt Kevin. Voor de wielrenners werd dit een bijzondere dag, om niet snel te vergeten. Dit hadden we totaal niet aanzien komen, maar hadden wel snel door dat het om de vermiste persoon ging, vertelt Kevin. We waren eigenlijk aan het trainen voor de ALS-tocht van volgend weekend. Maar we zijn vooral blij dat we deze man hebben kunnen helpen. En daarna zijn we naar een café gefietst om alles even na te bespreken. En hebben onze route met een mooie omweg naar huis vervolgd. Ook de vrouw en de zoon van de man zijn de wielrenners dankbaar. Zijn zoon heeft ons juist nog een berichtje gestuurd om de hele groep te bedanken, vertelt Ronald.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Ja, nu breidt eind er wel een eind aan. BZN en die Old Kalijn. Ja, de tweede week van Studio Elburg op de maandagmorgen. Ik moet nog een beetje mijn draai zien te vinden. Van wat ga ik nou allemaal in de uitzending doen? Nou, het eerste uur hebben we van allerlei soorten muziek gedraaid. En normaal gesproken van dinsdag tot en met donderdag hoor je tussen 10 en 11 uur Poldergoud. Ja, dan draait collega Bart van Dijk allemaal Nederlandstalige muziek. En de laatste woensdag van de maand is dat dan Duitsstalige muziek. Ja, maar ik ga ook Nederlands product draaien, denk ik, tussen 10 en 11. Alleen, ik doe het wat gevarieerder. Ik doe ook Engels en Duits en Frans en dat soort dingen er allemaal tussendoor. En daarom begonnen we met BZN, The Old Callahan. En met René Vroger. En Welen, ja, Welen heet die. Die zijn de bottenschijf voor deze week. Het is alweer week 24. De bottenschijf is getiteld Hoe de Liefde Gaat. Ja, pakken de stentor er gelijk even bij. Op pagina 6 van de Veluwe bijlage. Een verhaal achtervang voor het thuisfront. Wanneer Harm IJzerman als militair uitgezonden wordt in de jaren 80 en 90, hoort zijn gezin in Nederland soms maanden niks van hem of over hem. Tegenwoordig is dat een stuk beter geregeld met IJzerman als kartrekker. De eerste uitzending van Harm IJzerman, 64 jaar oud is hij nu, als marinier is naar Curaçao. In die tijd spreekt hij zijn vrienden en ouders één keer telefonisch en dat was op zijn verjaardag. Er was geen achtervang voor het thuisfront. Daar heb ik me tijdens mijn uitzending altijd aan geërgerd. Tuurlijk, in de jaren 80 gaat de communicatie wat langzamer dan tegenwoordig. Brieven zijn soms 6 weken onderweg en bellen naar de andere kant van de wereld is erg duur. Toch stoort het IJzerman dat zijn gezin zo weinig van hem te horen krijgt. In 2002 besluit Defensie om wat aan de situatie te doen. Het leidt tot de oprichting van het thuisfrontcomité. Het doel: achterblijvende familieleden van uitgezonden militairen ondersteunen. Nou, en IJzerman die heeft daar een heel verhaal bij. Ik zou zeggen, pak even de papieren stentor erbij, pagina 6. Of kijk even digitaal. Best wel een leuk verhaal. Het triggerde mij een beetje, want een beetje rond 1997 ging een goede vriend van ons, die ging op uitzending naar Bosnië. En ja, en dan zit je daar. En ja, hij zat natuurlijk ook iedere keer te wachten op post. Nou, ik heb bijna een half jaar, heb ik iedere week, heb ik hem een brief geschreven van alles wat ik hier beleefde, hier in Elburg. Nou, wat beleef je nou in Elburg? Nou, natuurlijk helemaal niks, hè. We deden er een Donald Duck bij en die ging via de NAPO, de militaire post, ging die naar Bosnië. Duurde er geloof ik 2 weken over voordat hij er was. En dan las hij die brieven vol aandacht. Een paar jaar geleden vond hij die brieven weer terug. Hij zegt, wat heb jij een gruwelijke onzin geschreven. Het ging helemaal nergens over. Hij zegt, maar wat was ik ontzettend blij met die brieven van jou.

Een van de eerste hits van Normaal, Oerend Hart uit het jaar 1977. Ja, Nederlandse militairen op uitzending, ja, die zijn er altijd geweest. Maar ook Nederlandse militairen die in het buitenland gaan oefenen. Wij kennen natuurlijk de laatste jaren zo'n beetje. Oh, de laatste jaren, ook weer misschien wel 30 jaar geleden. Dat ze in Duitsland een basis hadden. In Zeedorf en Heune, of hoe heette dat plaatsje? Ik weet het niet meer. Als je het weet, kan je altijd even bellen naar de studio. 68-1899. Misschien wel leuk om een beetje volledig te zijn. Maar in La Courtine in Frankrijk was een groot militair oefenterrein in de Auvergne. En daar oefende de Koninklijke Landmacht decennia lang. Tussen 1959 en 1964 verbleef hier Nederlandse militairen. In de hoogtijdagen maakte circa 175.000 militairen kennis met het kamp. Omdat Nederland te dicht bevolkt was voor de grootschalige artillerieschietoefeningen, bood het uitgestrekte Franse platteland een ideale uitkomst. De verplaatsing naar Frankrijk was een enorme operatie. Duizenden militairen werden met speciale verloftreinen, ook wel bekend als de La Courtine Express, naar het midden Frankrijk vervoerd. Het kamp werd een iconisch begrip binnen de Nederlandse krijgsmacht. Zanger Rijk de Gooier bracht in 1964 zelfs een brief uit over het leven van de soldaten. De brief uit La Courtine.

Beste ouders, lieve Ine, ik schrijf dit uit, La Cortina. En dat was lachen onder het eten. Onze generaal is door een slang gebeten. Stik hier van de...

Daarvan hebben ze al deze bril gevonden. Ik krijg straks weer visite van een hele troep muskieten. Zeven jongens, lieve moeder, zij finaal vergiftigd door die insectenpoeder. Je kan niemand

Ik ben nou een kettingroker. Ik speel heel goed vals met poker. Ik zit hartstikke vol littekens.

Fendi Coast met natuurlijk het stemgeluid van Hans Vermeulen hoor je. Ja, duurt nog wel een paar maanden hoor, maar het comité Botterdagen en Open Monumentendag viert dit jaar een indrukwekkende mijlpaal. 40 jaar historie, cultuur en traditie. Om dit jubileum luister bij te zetten, organiseert een unieke fotowedstrijd. Inwoners, bezoekers en liefhebbers worden opgeroepen om hun mooiste beelden van de afgelopen 4 decennia te delen en kans te maken op een prijs van misschien wel €250. Al 40 jaar vormen de Botterdagen een Elburgse traditie. Van het imposante schouwspel van de Bottervloot op het Veluwemeer tot de historische sfeer in de stad met opengestelde monumenten en talloze varende en vaste monumenten zijn door de jaren heen vastgelegd op de gevoelige plaat. De organisatie wil deze geschiedenis nu samenbrengen in een foto-expositie. Of het nu gaat om analoge foto uit de jaren 80, of een sfeervol portret van een visser, of een spectaculair actieschot van een recente editie, elke inzending die de essentie van 40 jaar Botterdagen en Open Monumentendag vangt, is welkom. We zijn niet op zoek naar een perfecte foto, maar wel naar beelden die een verhaal vertellen. Dus voorzitter Joop Zwart. Samen willen we een visuele tijdreis maken naar de geschiedenis van ons evenement. Naast de eer om een onderdeel te zijn van deze jubileumexpositie, stelt de organisatie een aantrekkelijke geldprijs beschikbaar voor de 3 mooiste inzendingen. De eerste prijs €250, de tweede prijs €150 en de derde prijs €100. Bij voldoende deelname worden de geselecteerde foto's tentoongesteld tijdens een speciale expositie tijdens het evenement in het Gruithuis. En zo krijgt het publiek de kans om de rijke historie van de Botterdagen en de Open Monumentendag door de ogen van de bezoeker te bewonderen. Deelname is eenvoudig. Stuur je foto digitaal of een kwalitatieve scan voor 1 juli naar bestuurslid Colin Pelletboer. Zijn e-mailadres is colin@bureauhanze.nl. colin@bureauhanze.nl. Vermeld bij de inzending je naam, contactgegevens en indien bekend het jaar waarin de foto genomen is.

0: of Pretty.
1: Bericht uit Den Haag, van de ANWB. Er zijn geen files in de regio. Het weer heb ik wel voor je. Ja, bewolking met vanuit het westen neemt hij toe. Ook kan er regen gaan vallen. Tegen de avond wordt er regenbui of kan soms flinke tijd doorregenen. Het wordt voor de regen 21 tot 22 graden. Vanavond en vannacht valt dus nu dan een bui. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het maximaal 18 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. En vooral in de middag valt regelmatig een bui. Soms komt het ook tot onweer met windstoten.

Saskia en Serge met Zomer in Zeeland. Ja, als je dan denkt aan zomer, dan denk je aan ijs. Ja, en wanneer werden nou het eerste ijsjes verkocht? Nou, dat is best wel een tijd geleden hoor. Op de website vandaaginhetverleden.nl zie ik dat was op 8 juni 1786. Want toen werden voor het eerst ijsjes verkocht. En dat was in New York. Ik denk van, ja, maar heb je toen al een vriezer dan en dat soort dingen? Want dan moet je toch hebben. Want anders dan kan je geen ijsjes verkopen natuurlijk. Ja, ik denk van, dan moet je voor naar de Noordpool. Ja, daar waren de Wuko's ook met de ijsberen.

Oh, ik vind het altijd een mooi nummer van Greenfield & Cook uit het jaar 1972. De tijd dat ik op de MAVO zat en dat roept toch weer bepaalde herinneringen op. Hè? De muziek die je uit die tijd hoorde heeft toch altijd een bepaalde betekenis voor je. Tour de Delle. Ja, je hoorde de afgelopen tijd veel reclamespotjes voor Tour de Delle. Ze zijn de grens van 600 deelnemers gepasseerd. En op het bedrag, het artikel wat op onze website staat, loemedia.nl, staat inschrijven kan nog tot en met vandaag. Dat was gisteren, maar probeer het vandaag ook nog. Het gaat toen nog lukken. De belangstelling voor deze editie van Tour de Delle groeit nog altijd. Volgens medeorganisatie Johan Hut hebben zich inmiddels meer dan 600 mensen zich aangemeld dat op 27 juni wordt gehouden. Vorige week zaten we nog op ongeveer 500 deelnemers. Nu zijn het er meer dan 600. Het is eigenlijk stormgelopen, vertelt Hut. Inschrijven is nog tot en met 7 juni mogelijk via de website Tour de Delle. Maar ik zou het nog maar gauw even doen, want de website is nog niet gesloten wat dat betreft. De organisatie hoopt aanvankelijk op 1000 deelnemers, maar dat blijkt niet haalbaar. Toch is Hut tevreden over de huidige stand van zaken. Als we richting de 700 deelnemers gaan, zou dat een prachtig resultaat worden. Dus kijk nog even op de website van tourdedelle.nl. Ik hoop dat het mooi weer wordt dan. En niet het weer waarop de Nijs over zingt. Ritme van de regen.

Ja, eigenlijk draai ik dit net veel te weinig. Ze hebben zulke mooie muziek gemaakt en dit kwam uit het jaar 1983 alweer. Ja, het zit er alweer op. Waar gaat die twee uur toch snel als je hier in die studio zit, hè? Het is bijna 11 uur, betekent tijd voor de derde helft met Egbert Bos. En Egbert, je heeft me een berichten. Hij gaat het hebben over Robin van Persie, over SV het Harde, over DSV 61, over Max Verstappen. En hij heeft denk ik wel drie kantjes volgeschreven. En Gert-Jan Mulder, die komt via de telefoon bij hem binnen om te praten over de nacompetitie. Dus over SV het Harde en over DSV 61. Dan van 12 tot 2. Middagmatinee met EB, oftewel Egbert Bos. Een paar uurtjes non-stop muziek in de muziekcarousel. En dan gaan we verder om 6 uur met het programma WWWW. Wat wij willen weten met Egbert en met Rob. Ja, zij gaan straks, gaat Egbert natuurlijk bekendmaken wie de gasten vanavond zijn in WWWW. Om 7 uur hebben we het orgeluur, verzorgd door Maarten Seibel, ondersteund door Marco van Doorn. Om 8 uur het programma Van Aards tot Eeuwigheid, klassieke muziek met Aard Duist. Om 9 uur Tutti Frutti, nee, alleen Tutti heet dat hoor. Harry Hollander en Adriaan Bruining, die draaien de mooiste fanfare muziek die er is. En om 10 uur hebben we Nachtgedachten met Herman Diepens en sluiten we af met een uurtje easy listening. En morgenochtend om 7 uur zit Dries weer achter de microfoon voor de ochtendspits. En ja hoor, om 9 uur is er weer Bart van Dijk met het Muziekmuseum. Oh nee, Bart van Dijk is er niet morgen. Nee, ik mag morgen voor Bart invallen. Nou, vind ik heel fijn om een keertje te doen. Van 9 tot 12 moet je het weer met mij doen. We gaan afsluiten met een vrolijk deuntje van de elektronica's. De Vogeltjesdans. Wat mij betreft graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Ja, zo gaat dat. En zo gaat het hier ook. Het is inmiddels maandag weer, maandag 8 juni alweer. En dat betekent dat we hier weer een radiodag van mogen maken. Trouwens, gisteren ook nog even bezig geweest met natuurlijk een zondagmorgen programmering. Maar vandaag zit het weer en het is alweer maandag. Aad, bedankt. Aad, die normaal gesproken met zijn programma natuurlijk Studio Elburg in de middagsessie zaten. Oftewel de maandag, woensdag en de vrijdag. Maar dat is wat veranderd in verband met de timing van Aad zelf in de privésfeer. Kwam niet helemaal goed uit, dus vandaar dat we daar een wijziging hebben ingebracht. En dat betekent dat Aad met zijn Studio Elburg achter het programma Middag Matinee met EEB komt. Normaal gesproken, maar nu dus vooraf. Op zich ook niet verkeerd, want we hadden daar een herhaling in zitten. Dus live is altijd beter. Dus vandaar dat we daar ook tevreden mee zijn. Aad tussen 9 en 12 uur. Nee, sorry, tussen 9 en 11 moet ik zeggen. En dan hebben we natuurlijk hier de derde helft. Het sportprogramma van de lokale omroep. En we zijn natuurlijk uiteraard weer begonnen vanmorgen met Dries Smit. Die altijd elke morgen de ochtendspits doet hier bij lokale omroep Elburg. Vanaf maandag tot en met vrijdag van 7 tot 9. Nou, wat ze allemaal gaan doen in het sportprogramma, dat gaan we zo even melden.
1: Dit is loesport.nl, het sportprogramma voor Elburg en omstreken op Loe FM.

Starship met We Built This City. Goed, zoals al vermeld, we zitten hier in het sportprogramma, oftewel de derde helft, het sportprogramma van de lokale omroep Elburg. Elke maandagmorgen verslag doen van afgelopen weekend, de gebeurtenissen. En hebben we natuurlijk op allerlei sportgebieden, maar ook vooral over voetbal natuurlijk. De autorace is ook gebeurd, motorrace ook, maar dan gaan we straks natuurlijk in het programma Middag Matinee met Rini bespreken. Die weet er alles van. Maar in dit uur gaan we zeker over voetbal en ook de WK erbij pakken. En we gaan nog even kijken naar de resultaten van Levi Vlier, die afgelopen weekend ook moest racen. Dat was Balaton Park was dat. En de resultaten van is inmiddels bekend. We gaan even kijken of we daar ook nog verslag rechtstreeks nog vanuit het team kunnen doen. Zo niet, pakken we het er zelf even bij. Wat we wel gaan doen is natuurlijk, er is een eind met gemak aan het regiovoetbal gebeuren. Oftewel Noord-Veluwe Sport, onder de leiding natuurlijk van Gert-Jan Mulder. En ja, de competities zijn natuurlijk al lang voorbij. Dan heb je nog narondes en ik weet het allemaal niet wat er allemaal nog meer van spelmomenten zijn. In ieder geval wedstrijden genoeg. En dan denk je, houdt het nu nooit op? Nou, volgens mij is het nu echt de afgelopen weekend de laatste wedstrijden. En of ik dat helemaal zeker weet, is ook niet van belang. Want we gaan erover spreken met Gert-Jan Mulder straks zometeen rond de klok van 11:30 in de uitzending. En die dan nog even verslag doet van de laatste de zaakjes twee wedstrijden. En het was zeker van belang voor promotie, degradatie of zelfs kampioenschappen. En dan hebben we het over het Harde en we hebben het over Doris Spijk. En dat waren de belangrijkste die moest spelen hier in de regio. En ook daar verslag van hebben gedaan zaterdagmiddag. Dat gaan we straks, dus zoals gezegd, met Gert-Jan Mulder even bespreken. En die weet er alles van. En die kan ook ons melden wat de gebeurtenissen zijn. Maar ook wat dan aankomende weekenden gaat gebeuren. Of de aankomende zaterdag, kan ik beter zeggen. Met het programma Noord-Veluwe Sport. Allemaal te beluisteren zometeen hier bij Lou FM.

het is snel weg, zonder benzine. En het regent, vaten stelen. Op de linkerbaan, daar zwemmen zelfs makrelen.

Ja, maar de rubberen Robbie met de Nederlandse sterren. Ja, en ik heb hem niet helemaal voor niks opgezet, want de Nederlandse sterren gaan ook binnenkort voetballen. En tijdens de WK natuurlijk 2006 in Amerika, Canada. U hebt het waarschijnlijk allemaal kunnen volgen. Het afzwaai-wedstrijdje, dat zou even een knaller worden. Maar er werd een teleurstelling met een 1-0 verlies op Algerije voor het Nederlands elftal. Maar goed, desondanks wat er ook gebeurt, ze gaan er naartoe. Ze zijn gekwalificeerd en ze gaan zeker voetballen. En dat doen ze niet alleen natuurlijk, want er gaan heel veel ploegen meedoen. En wanneer is dat dan? Dat begint donderdag 11 juni, dus deze week al. En het is wel een beetje frappant, want we hebben het over de verkiezingen van welk land dat gaat worden. Een paar jaar geleden wordt het dan uitgeroepen dat het in Amerika gaat worden. Dan denk je, dat duurt nog een eeuwigheid. En voordat je het weet, begint het van de week alweer. Dus de WK voor voetbal begint van de week donderdag 11 juni. En het eindigt op zondag 19 juli. Dus meer als een maand voetbal, de WK. En dat zal gebeuren, zoals gezegd, in Amerika. En natuurlijk in Canada en volgens mij ook in Mexico. Maar in ieder geval, de openingswedstrijd is aankomende donderdag. Dat is 11 juni dus, 's avonds om 9 uur tegen Zuid-Afrika. En de volgende dag wordt er ook alweer lekker doorgevoetbald. Want ze moeten natuurlijk wel door in die competitie. Dan is Zuid-Korea aan de beurt tegen Tsjechië. Vrijdag om 's nachts om 4 uur. Dus als u denkt, ik kan niet slapen, ik moet even de hond uitlaten. Gewoon even kijken. En dan ook diezelfde vrijdag is s'avonds de wedstrijd om 9 uur. De eerdere wedstrijd al, of daarna, dat weet ik niet. Ik denk daarna 9 uur s'avonds. En dat is Canada tegen Bosnië. En Verenigde Staten, die moeten zaterdag 13e tegen Paraguay. Dat zijn de eerste wedstrijden. Voor Nederland is zondag 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan. S'avonds om 10 uur. Een redelijke tijd nog, moet ik zeggen. En Nederland moet ook tegen Zweden. Dat is op 20 juni zaterdag om 7 uur. Ook een hele mooie tijd, vooral voor horeca. En dan moeten ze nog Tunesië 26 juni, 's nachts om 1 uur. Nou, dat zijn de eerste wedstrijden. Nederland zit in groep F. Nederland, Japan, Zweden en Tunesië. Alle kennis die er verstand van hebben, die denken, nou, die eerste ronde gaan ze wel doorheen. Dat is Katibaki. Nou, daar gaan we maar vanuit. Hopen dat de tweede ronde ook zoiets gaat. En dat ze zich een beetje beter gaan voelen en voetballen. En misschien, wie weet, komen ze nog in de finale. Je weet het maar nooit.

0: country boy, yeah!
1: Loco FM, Loo FM, dit is Noord-Veluwe Sport.
2: Ja, dit is Noord-Veluwe Sport. Dit is natuurlijk geen Noord-Veluwe Sport, dit is de derde helft. Maar we hebben het wel over Noord-Veluwe Sport, want als het goed is, hebben we hier Gerrit-Jan Mulder aan de telefoon. En het gaat om Noord-Veluwe Sport, oftewel de zaterdagmiddagen en natuurlijk de laatste wedstrijden in de voetbal in de regio. Goedemorgen, Gerrit-Jan.
3: Goedemorgen, Egbert.
2: Ja, ik had daarvoor even een nummer, The Country Boy, had ik ook speciaal voor jou, want je was natuurlijk, jij bent de countryman van de, zeker van de radio. Helaas doe je dat niet meer vanwege tijdsbestek, heb ik begrepen, op donderdag, maar als ik aan country denk, moet ik gelijk aan jou denken. Doe je nog wel een beetje plaatjes afdraaien af en toe in country?
3: Ja, zeker, thuis wel.
2: Oh,
3: ja,
2: dat gaat gewoon door natuurlijk. Ja. Ja. Goed, ja, maar daar bellen we niet voor. We bellen over voetbal. Ja, de Noord-Veluwe Sport, de combinatie uitzending lokale omroep en de Loo. Loco moet ik zeggen, en de Loo, die dat op zaterdagmiddag altijd doen. Het is zowat afgelopen, of is het afgelopen?
3: Het is afgelopen, ja. We houden het heel kort, Egbert, want je had erover nog een interview.
2: Ja.
3: We nemen een van de wedstrijden door WHC is veilig. Eindigt op een keurige nette negende plaats, dus die is veilig. Komt volgend jaar uit in die vierde divisie. Mm-hmm. Gaan we naar de derde klasse, die ze lagen. Dus dan zit Ovios in het harde. Ovios die kon kampioen worden, maar vergisten zich de laatste wedstrijd tegen Epe. Dus Ovios was gedoemd voor na-competitie. En dat ging over drie wedstrijden, SV Wurs. Dan viel Sarsen. Maar ja, dat was een oud systeem. Ging je de eerste verliezen, dacht je er gelijk uit. Dus Ovios verloor de eerste al direct met penalty schieten. Dus Ovios komt volgend jaar gewoon uit in die derde klas.
2: Die blijft
3: dan
2: in de derde klas.
3: SV Harde, die moest een zaterdag nog voetballen. Want SV het Harde was gedoemd tot na competitie. Nou, Arno Verliezen die is afgereisd naar, even kijken, Roosendaal. Even de goede Roosendaal, want je hebt Roosendaal met één O en een Z. En je hebt Roosendaal met twee O's en dubbel S. Oh. En dat is in Brabant, maar deze die was Roosendaal, een klein dorpje, een kasteel, een dorpje in de buurt van Arnhem. Daar moesten ze op het sportpark de Pinkelenberg, heeft het Harde daar gevoetbald. En het Harde heeft die wedstrijd gewonnen, dus het Harde blijft, ging op één wedstrijd. Het Harde blijft gewoon in die derde klasse.
2: Oké. Okay.
3: Nou, dan, dat heb ik gezegd, Ovios het Harde, gaan we even naar die vierde klasse, dat is de laatste. Dan kijken we even naar ESC is uitgevoetbald, was veilig, ik weet niet precies welke plaats, maar VSCO, ja, die heeft ook steeds meegedaan voor het kampioenschap. Maar ja, het laatste haakte VSCO toch een beetje af. Het ging eigenlijk nog om DSV, Doornspijt, en ZAC uit Zwolle. ZAC won die laatste wedstrijd dus. Was DSV gedoemd voor de na-competitie. Maar DSV kon nog steeds promoveren. Mm-hmm. Afgelopen zaterdag hebben ze het gepresteerd. En dat allemaal in Rauwveen. Moesten tegen SV Ommen. En nog wel op een kunstgrasveld. Ja, volgens Geert was DSV daar niet zo gelukkig mee. Omdat ze normaal altijd trainen in Doornspijk. Gewoon op normaal gras. Mm-hmm. Dus ja, maar DSV trok toch met pengeltjes schieten. Trok aan het langste eind. Dus DSV gaat over naar de derde klasse. Dus aankomend seizoen hebben we drie ploegen in die derde klasse. Ovios, het Harde en DSV.
2: Ja.
3: Nou, PSC was uitgevoetbald, blijft gewoon in die vierde klasse. Hetzelfde geldt voor ESC, blijft in die vierde klasse. Kijken we nog even naar de Noord-Veluwe Boys. Eindigde ook als laatste, maar ja, dat is vijfde klasse. Die kunnen dus niet degraderen.
2: Nee. Goed, ja, dat was even inderdaad de belangrijkste gegevens. Ik heb het zelf even meegeschreven inderdaad. Dus er verandert, zeg maar, als ik het goed begrijp, van afgelopen seizoen naar het nieuwe seizoen. Het enige grote verschil is dat Doornspijk bij Ovios het Harde inkomt en dan vertrekt uit de vierde klasse. Dat betekent dat ESC en Oostwol alleen in de vierde klasse blijven.
3: Klopt helemaal.
2: Ja.
3: Klopt helemaal.
2: Nou ja, goed, dat blijft toch een beetje regio voetbal. Of het nu derde of vierde klas. Voor de toeschouwers is dat prima.
3: Ja.
2: Prima.
3: Blijft steeds mooier, ja. Dicht in de buurt. Ja,
2: dicht in
3: ja,
2: de
3: zeker.
2: Buurt, ja.
3: Absoluut.
2: Ja, even nog die laatste wedstrijd. Doornspijk FC Ommen. Je zegt Doornspijk moest op een terrein voetballen voor dingen. Maar hier op mijn lijst staat dat Doornspijk thuis moest voetballen. Is dat dan niet zo?
3: Nee. Doornspijk moest uit. Die laatste wedstrijd, dat is altijd op neutraal terrein.
2: Oh, zo.
3: Ja, en dan heb je ook neutrale grensrechters. En ja, neutrale scheidsrechter heb je natuurlijk altijd, als zo te gek zijn. Normaal heb je grensrechters van je eigen ploeg en één van de andere ploeg. Maar dit zijn ook neutrale grensrechters. Maar ze voetballen altijd op een neutraal terrein. Ja. En in dit geval was dat in Roveen.
2: Oké, dus vandaar. Goed, ja, dat is ook logisch, hè, want het is best wel belangrijk. Anders krijg je misschien belangenverstrengeling of weet ik wat van gezeur als het thuis moet of uit. Ja. Nou, mooi voor Doornspijk. Groot feest natuurlijk daar. Hè. Ik neem aan dat Geert Hartold daar ook bij was.
3: Dat denk ik.
2: Goed, nu zijn we officieel. Dit is de laatste wedstrijd. Dus we hebben nu voorlopig geen voetbal in de regio op de zaterdag.
3: Nee, klopt.
2: Oké, komen er nog wat toernooien aan? Of wat gaan jullie zelf doen in het programma?
3: Nou, ten eerste wil ik eerst met een vlieger even een collega van ons bedanken. Want afgelopen zaterdag zat ik met Noordsport, Veluwe Sport bij Loe in Elburg. Mm-hmm. En Willem was bereid om toch nog even, omdat die wedstrijd van DSC die liep helemaal uit. Ja, en dan heb je het probleem, onze uitzending duurt tot 5 uur.
2: Ja.
3: En Willem zei, geen probleem hoor. Geert die belt gewoon in na 5 uur bij mij in het programma. Nou, vond ik hartstikke fijn dat Willem dat deed. Dus daar wil ik Willem ook nog eventjes vanaf deze plaats nog even voor bedanken dat hij dat deed.
2: Nou,
3: goed, de toekomst.
2: Mooi.
3: Ja, er is op ogenblik geen voetbal. Noord-Veluwe Sport, zoals ik overlegd heb met collega's, blijft dat gewoon. Alleen, nou ja, misschien wat sportitems wat je nog benoemen kunt. Plaatjes draaien, ja. Eigenlijk is er geen voetbal. We hebben nu proberen een team te krijgen die dat over de beurt nog oppakt. Dan ben ik niet elke week aan de beurt. Ja, en waarschijnlijk is het gewoon Noord-Veluwe Sport van 2-5. Maar dan moeten we nog even kijken hoe we dat bij Loco doen. Dan moet ik nog even overleggen met collega's van mij bij Loco over dat, hoe we dat doen. Of het van 2-4 is, Noord-Veluwe Sport. Maar dan zit je weer heel technisch met een barex en dat soort dingen.
2: Ja.
3: Dus liefst hield ik het gewoon zoals het was. Alleen dan geen voetbal.
2: Ja.
3: Goed, maar ja, dat is eigenlijk maar voor een paar weken.

0: 25e, maar ik weet het niet zeker. Het kan ook een week ervoor zijn. Dan heb je natuurlijk het Noord-Veluwe Cup alweer bij SV Het Harde.
1: Ja.
0: Dus daar zijn we ook de hele week. Dat zijn twee zaterdagen, dat ik me niet vergis. En dan een paar wedstrijden in de week.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, en dan krijg je daarna zo weer vriendschappelijke voetbal. Nou ja, zijn de hele verslaggevers bereid om daar verslag van te doen? Natuurlijk zijn ze altijd welkom.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, en dan zo rond de schapenmarkt zeg ik altijd. De schapenmarkt hier in Oldenbroek, dat is vaak tweede week, als ik me niet vergis, van september. En meestal tegen die tijd begint ook de competitie weer.
1: Ja, dus, ja. Nou goed, dan gaan we daar maar even een beetje vanuit. En ook dat vooral de zaterdagmiddag even in dezelfde sfeer blijven. Net als je zegt, of 2-4 of 2-5 is, maakt niet veel. In ieder geval, het sportprogramma gaat in principe nog even door. En hoe dat ingevuld wordt, dat zien we wel. We kunnen natuurlijk ook interviews doen met trainers of wat dan ook. Dus er is altijd wel wat te bepraten, denk ik.
0: Er is altijd wel wat te bepraten. Maar ja, het seizoen is afgelopen. En
1: ja.
0: Weet je wat het is? Als je nu trainers gaat, dan loop je altijd achter de feiten aan.
1: Ja, ja, ja.
0: En
1: ja,
0: dat wordt een beetje moeilijk, maar we kunnen ook andere sporten doen.
1: Ja. Goed.
0: Nou, Levi rijdt dat nog gewoon door.
1: Ja, ja, nou, ja, daarom. Die gaan wij ook volgen. Die gaat de hele zomer gaat hij door fietsen met de brommer. En dat
0: nou,
1: is als,
0: daarom.
1: Daar kunnen we zeker nog even op inspelen. Kunnen we met z'n tweeën ook nog wel even een soort schemaatje van maken. Wanneer wel en niet inbellen en dat soort dingen. En de wedstrijden, daar hebben we nog genoeg in te doen. Dus net wat je zegt, daarom. Andere sporten zijn er ook nog. Dus dat gaat allemaal de goede kant op. Goed,
0: dat...
1: Dan hou het hier even bij, Gert-Jan.
0: Oké, okay, Herbert.
1: Ja, of je moet nog iets te melden over voetbal. Ga je ook natuurlijk zelf de WK volgen?
0: Nee, ik denk het niet. Nou ja, je probeert natuurlijk wel, maar ik ben echt niet... ik ben niet zo'n Nederlands elftal type. Ik hou meer van competitievoetbal. Alhoewel, hoop ik natuurlijk dat ze ver komen. Maar dat hoopt iedereen.
1: Ja.
0: Alleen, nou ja, nou in Amerika, je hebt zulke rare tijden.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik blijf er niet voor op.
1: Oké, okay, nou. Nou goed, we houden in ieder geval contacten over het hele gebeuren. Vooral Noord, de combinatie van de Loco en de Loer. Dat is ook allemaal goed bevallen. Het werkt ook goed, jullie als team onder elkaar. Dus dat is wel prettig.
0: Ja hoor, dat werkt zeker goed. Ja. Daar ben ik ook erg blij mee.
1: Ja, hartstikke mooi. En
0: alleen, nou ja, we zijn nog zoekende naar twee verslaggevers, hè.
1: Ja, voor...
0: En dat is SV Het Harde daar nog een verslaggever voor. En voor Elburg. Dus zijn de mensen en zijn de luisteraars ook in jouw programma.
1: Ja.
0: En je hoeft er echt niet, want dan zeggen ze, je moet heel veel verstand van voetballen hebben en dit en dat. Het is allemaal een beetje onzin. We hebben natuurlijk een heel fijn team als verslaggever. En als ik kijk dat Arnold van Riessen, die is vaste verslaggever van WRC, maar was toch bereid toen WRC uitgevoetbald was, om toch naar SV Het Harde te gaan. Dus dat vinden we heel fijn.
1: Ja.
0: Dan zoeken we nog een paar verslaggevers voor. En dan hoef je geen lang verhaal op te hangen met zo'n verslag. Dat is helemaal niet nodig.
1: Nee,
0: maar
1: gewoon,
0: dat
1: gewoon
0: je
1: even
0: iets een live uitzending hebt, dat je live kunt schakelen naar Elburg of naar Het Harde.
1: Ja, alles maar, dat je...
0: En het is nu zo dat Harde in Doornspijk bij elkaar in zit. Ja, dan heb je natuurlijk Geert Hartog nog steeds voor de wedstrijden. En die hebt natuurlijk Ovios met Jan van der Bos nog. Die heb je natuurlijk ook nog voor die derde klasse. Dus ik bedoel, verslaggevers hebben we nog wel. Maar ja, als er twee bij konden komen, zou heel erg fijn zijn.
1: Goed, nou, de oproep is geplaatst. We gaan het ook in de gaten houden. Misschien kan je net ook nog iets op de site zetten. Maar net wat je zegt, het hoeft niet heel ingewikkeld te wezen. Als je inbelt, je hoeft alleen maar te zeggen het is 1-0 of het is gelijkspel of er wordt een penalty gemaakt. En als je de namen niet weet, kijk je gewoon even op de rugnummers en de boekje erbij. En dan is het ook klaar, toch?
0: Daarom. Het hoeft geen lang verhaal te zijn.
1: Nee. Goed, Jan, bedankt voor dit moment. We houden zeker contact en we blijven luisteren naar Noord-Veluwe Sport op de zaterdagmiddag. Totdat er definitief iets anders is. Maar dat zien we vanzelf wel weer.
0: Oké, dankjewel. Ja. Ik heb nog een fijne uitzending.
1: Dankjewel. Goed, dat was Gert-Jan Mulder namens Noord-Veluwe Sport, of de coördinator van het sportgebeuren op de zaterdagmiddag. En we blijven zeker op de hoogte via hem.

Het waren de Supremes en de Happening. Nog even terug over het WK. We hebben dat net al erbij gepakt. Het schema en wat als Nederland moet voetballen. Maar blijkt dat vanavond Nederland ook nog moet voetballen. En dat wist ik niet. Maar goed, we blijven natuurlijk hier helemaal up-to-date vanwege Willem Vlieger. Ondanks dat hij aan het werk is, is hij natuurlijk achter de schermen altijd bezig met lokale omroep. Net Geert-Jan Mulder ook al bedankt dat hij daar dan medewerking aan verleende afgelopen zaterdag voor het... De wedstrijden wat uitliepen en Willem daar wel lekker weer flexibel in was. Maar ook Willem houdt ons op de hoogte van het Nederlands elftal. Want nu blijkt volgens Willem dat het vanavond ook nog gevoetbald wordt met Nederland. En dat is natuurlijk een vriendschappelijke interland tegen Oezbekistan zie ik staan hier vanavond om 9:15. Nou, ik neem aan dat dat al in Amerika is, maar volgens mij zijn ze er al. Of in New York, heb ik begrepen zelfs. In ieder geval, u kunt er bekijken. En of dan die ploeg ook nog meedoet aan de WK, weet ik niet. Maar in ieder geval, Nederland moet nog een oefenduelletje. Nou, hopen dat het beter gaat als de vorige keer. Maar goed, een slechte generale, dat zegt soms niks. Want dat kan zelfs wel positief eindigen. We weten het niet, maar we gaan het zeker volgen. En Willem, bedankt voor het bericht van het voetbalgebeuren op het Nederlandse elftal, om het Nederlands elftal, wat zoals ik zeg, aankomende week al begint de WK. En we gaan ons opmaken daarvoor. En sommige mensen moeten daar speciaal voor opblijven. Sommigen blijven er niet voor op, maar maakt ook niet veel uit. We blijven het in ieder geval volgen.

was Ariel Speedwagon met Don't Let Him Go. En weet je, ja, wie je ook niet moet laten gaan of ja, zeker in de gaten moet houden, is natuurlijk onze coureur uit de regio Elburg, Levi Vlier. Het jonge talent van 14 jaar is inmiddels beland in een bepaalde cup. Speciaal voor talentvolle coureurs, jonge coureurs moet ik zeggen, van 14 tot en met 17 jaar klasse. Dat is de Norton Cup, oftewel Moto 4 of de Moto 4 toe. To the GP, eigenlijk Road to the GP is dat. Dit was de derde wedstrijd die voor hem geldt in Balaton Park in het circuit in Hongarije. Dus best wel spannend, een heel mooi circuit. Afgelopen weekend moest hij daar racen. Eerst natuurlijk de kwalificatie, die ging niet helemaal fijn. De rondetijden waren best wel goed. En dan kwam in de eerste instantie nog op ronde plek nummer 10. En dat lag hij een lange tijd ook nog op 12e positie. Maar aan het eind in de slotfase kon hij zich niet verbeteren en ging hij ook beter. Voorbij gestreefd door wat andere coureurs. Dan moest hij op de 18e plek starten op de startgrid. De eerste, ik heb even het verslag erbij gepakt van Levi zelf. De race 1 begon met een betere start. Tijdens de vorige races had ik daar wat moeite mee. Maar de tweede bocht verremde hij zich iets, waardoor de voorkant weggleed. Dus hij ging eigenlijk net die start. Dat betekende dus dat hij op vroeg al een crash maakte en op zijn snuit lag. Was de schade was wel beperkt. Een beetje een pijnlijke knie. En een kleine lichte schade aan de motor. Maar goed, dat was allemaal te repareren en te doen voor de tweede race. Want er waren twee races daar. Mijn doel was volgens Levi ook het weekend een positief gevoel afsluiten, hoewel ik niet helemaal in mijn ritme kwam. Reed ik constante rondetijden die sneller waren dan de vorige dagen. Uiteindelijk kwam ik als 14e over de finish. En niet het resultaat waar we op hoopten, maar toch wel waardevolle kilometers om weer een stuk ervaring op te doen. Belangrijke lessen op een nieuw circuit. We nemen die ervaring mee en waar we weer verder weer mee kunnen verder werken. Met nieuwe kennis, extra motivatie gaan we op voor weg naar de volgende ronde. En dat is in Brno, Tsjechië, over 2 weken. En daar heeft hij heel veel zin in. En wie was de sponsoren? Bedanken de leden van de Club van 100 en de Club van 500. Familie natuurlijk en het hele team. En zonder jullie was dit niet mogelijk. Al dus Levi Vlier.

Inmiddels nog 1 minuut in het programma de derde helft. Dat betekent dat we zo ons gaan opmaken voor de klok van 12 uur. Het nieuws en de reclame. En daarna middagmatinee met EW. Blijf luisteren naar Loop FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wens Ambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Ja, dus altijd lente in de oren van de tandartsassistenten. Ja, voor die tandartsassistent is het natuurlijk altijd lente. Want die hoeft het zelf allemaal niet te ondergaan wat er gebeurt natuurlijk in de stoel. Maar wie dat wel gebeurt is Jeroen. Jeroen Wolf moest ook naar de tandarts. En het blijkt de operatie nog mee te vallen. 4 gaatjes, even een kleine verdoving. Volgens mij is hij nog verdoven. Maar in ieder geval speciaal voor jou, Jeroen. Dit nummer natuurlijk van de assistenten van de tandarts. Hopen dat het allemaal goed komt en het zal zeker lukken. Daarvoor het nummer Home on Monday van de Little River Band. En dat is een nummer die ik natuurlijk uitgezocht heb. Ja, ik heb trouwens weinig tijd om nummers uit te zoeken, want Aard zit tegenwoordig hier. En meestal zit ik om 10 uur al in de studio om de boel voor te bereiden. En dat kan op zich nog wel, maar dan kan ik niet alle nummers tegenwoordig meer voor die tijd selecteren. Want Aard is met zijn programma veranderd in timing van 2 tot 4 naar 9 tot 11 gegaan. En dat betekent dat hij dan om 11 uur de stoel verlaat. En dat ik dan heel snel even moet schuiven om te kijken wat ik allemaal aan nummers bij elkaar moet verzamelen voor de onderwerpen. Wat ik normaal meestal doe. Maar goed, het is allemaal gelukt. En mocht het niet helemaal zo gaan zoals het gaat, dan gaat het toch zoals het gaat. Maakt verder ook niet uit, want niemand weet wat ik van tevoren toch ga programmeren. Dus alles is verder prima. Maar dat wou ik even kwijt. Goed, zoals gezegd, Home on Monday, ja, dat heb ik ook expres even opgezet. Want ik ben natuurlijk nooit home op Monday, want ik ben home. Ja, je kunt ook zeggen, dit is juist, kan ook natuurlijk. Maar ik ben in ieder geval hier de hele maandag aanwezig in de lokale omroepstudio hier aan de Vrije Staat. Oftewel, de Hans Kooman studio, moeten we zeggen tegenwoordig. Want die is inderdaad gedoopt naar de voorzitter, ex-voorzitter, oprichter Hans Kooman. En een hele mooie eer voor hem. Zeker omdat hij al 40 jaar hier bij de lokale omroep betrokken is. Goed, we gaan eens even kijken. U bent verbonden met de uitzending van middagmatinee met EB. Vandaag tot en met 2. En normaal natuurlijk ook tot 2. En dat is op de maandag 8 juni. Ja, zo snel gaat het. Van de week begint de WK. Net al vermeld in het sportgedeelte van de derde helft. En ook samen met Gert-Jan Mulder nog even alles doorgenomen wat voetbal betreft. Ook de regio. En dat was de laatste wedstrijden afgelopen weekend voor Doornspijk bleef. Voor Doornspijk het harde, er waren nog 2 wedstrijden. Belangrijk, het harde die blijft erin in de derde klasse. En Doornspijk die komt erin in de derde klasse. Dus allemaal goed, mooi voor elkaar. Mooie derbies weer. Oftewel in de derde klasse. Dan hebben we te maken met de volgende ploegen die zich hier in de regio bevinden. Dat is Ovios, het harde en Doornspijk tegenwoordig. Dat ging vanaf de vierde klasse naar de derde klasse. Dat betekent dat hij dat gaat verlaten. Maar op zich ook mooie derbies natuurlijk tegen het harde en Ovios. En Elburg moet het doen met Oosterwolde in dezelfde klasse, in de vierde klasse. Nou, dat is even wat een stukje sport nog van net. Voor degenen die wat later zijn ingeschakeld, dan heb je dat ook inderdaad in de gaten hoe het zit. Oftewel, het gaat weer een mooi seizoen worden na de zomer. Goed, wat gaan we verder doen? We gaan natuurlijk vandaag even het nieuwste bijpakken, het weer. En natuurlijk mooie muziek. We gaan ook praten met Marloeke van de Citybar in verband met activiteiten die A zijn geweest en B nog komen. Een heel verhaal. Ik hoop dat we het kort kunnen houden. Maar in ieder geval, die hebben we in de uitzending rond de klok van 11:30. Dus we zijn benieuwd wat ze allemaal heeft te vertellen.

Ja, hoe stopt er een? Nou, dat gaan we eens even bekijken. Want als het goed is, zal er vandaag nog wel een druppel vallen. Maar dat gaan we even kijken in het nieuws en het weerbericht van vandaag. En zeker van de week daarvoor. De surfers, de windsurfing. En ja, dat heeft te maken met de zomerse klanken en sferen. Want als je dat hoort, dan, ja, dan krijg je altijd het gevoel dat we naar het strand gaan met een surfplank. Niet dat ik kan surfen, maar het gaat om het idee. Een hit van 1978. Goed, ik wil in ieder geval alle luisteraars en vooral de vaste fans, ik ga ze niet allemaal meer opnoemen, want daar ben ik ook een tijdje bezig, want het wordt steeds drukker en gezien de berichten, maar in ieder geval allemaal bedankt voor de berichtgeving en ook veel luisterplezier in de aankomende 2 uur. En zeker, moet ik wel even apart melden, Jack Overtrek, die is geveld door een wondroos, had ik begrepen, zit met een beentje op de stoel, maar het gaat de goede kant op en in ieder geval bedankt voor je bericht nog, Jack, en heel veel beterschap vanaf deze kant gewenst en hopen dat je zo snel mogelijk weer in de benen bent, want ja, je moet het verdienen op de markt, heb ik begrepen. Dus hoe eerder je weer op de markt bent, hoe beter als het is. En dan kun je ook weer handel doen natuurlijk, en om ook weer wat uit te geven. Goed Jack, maar in ieder geval, je hebt in ieder geval het nummer uitgezocht voor straks voor Nadini, en dat is al binnen, dus dat hebben we klaargezet. Dus dat gaat helemaal goed komen. Nu het over Nadini hebben, we gaan straks even spreken met Marloeke van de Citybar, want die heeft nog wel iets te melden. Want er gaat wat gebeuren natuurlijk met het WK, maar ook haringhappen en alles en weet ik wat van evenementen is allemaal heel erg actief. En ook natuurlijk in verband met het 5 jaar bestaan van haar als eigenaresse van de Citybar. Gaan we rond de klok van 11:30 bespreken. We gaan eerst naar het weer, zoals gezegd. We hebben dat net er even bij gepakt. Woest op de rain. Nou, op dit moment regent het hier volgens mij niet. Maar dat kan ik niet helemaal goed zien, moet ik zeggen. Is ook niet van belang. Het gaat erom wat er gaat gebeuren. Ieder geval vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Met vrij veel bewolking en enkele zonnige momenten. De gedurende middag komen er steeds meer stapelwolken tot ontwikkeling. Vanuit het zuidwesten ontstaan dan geleidelijk buien. Die zeer plaatselijk ook met onweer gepaard kunnen gaan. De temperatuur die komt uit op een maximum van 22 graden. En zodra het gaat regenen, dan zakt het kwik weer weg naar 15, 16 graden. Logisch natuurlijk. Verder waait er vanuit zee of soms vrij krachtige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht dan is het wisselend bewolkt. Eerst trekken nog wat buien van west naar oost, maar geleidelijk gaan de droge perioden overheersen. Daarbij bevinden we ons in een beduidend koelere lucht dan de afgelopen dagen. De temperatuur die daalt naar 10 tot 12 graden. Morgen, dinsdag dus, dan houdt het wisselvallig weer onverminderd aan. Er staan ook stapelwolken en er wordt afgewisseld met zonnige perioden. Vooral tijdens de middag en vroeg in de avond gaan de wolken regionaal weer opgroeien tot ze uitgroeien, moet ik zeggen, tot buien. En dat is met name in het midden en zuiden en het oosten. Nou, volgens mij is dat wat heel Nederland. En dat kan stevig uitpakken. Lokaal is er onweer mogelijk en er kunnen ook windstoten rond de 75 km per uur voorkomen. Dus dat is sowieso een stevige westenwind. Boven het land is de meest matig, maar in de kustprovincie geregeld vrij krachtig tot krachtig. Met een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden is het koel voor de tijd van het jaar. En in combinatie met de buien en de wind zou je zeker niet zeggen dat het juni is. Woensdag dus, daar gaan we eens even kijken. Ook woensdag krijgen we wat buien. Volgens mij staan opnieuw verspreid over het land buien. Op sommige plaatsen is onweer mogelijk en totaal kan het gemakkelijk tussen de 5 en 10 mm neerslag vallen. Houd de paraplu dus bij de hand. Temperaturen gaan net als dinsdag niet meer hoger dan een graad of 17. Wel lijkt de winter later in de middag wat af te nemen. Nou, daarna dan hebben we het over natuurlijk donderdag en vrijdag. Dan wordt het langzaam wat droger en ook wat warmer. Want de temperatuur zal zo rond de 20 graden geworden donderdag en vrijdag. En dat betekent dat we dus iets weer de goede kant op gaan. En ook de mogelijkheid dat de zon steeds meer ruimte krijgt.

0: Hollandse Nieuwe, daar hebben we het over. En als we aan Hollandse Nieuwe denken, dan denken we natuurlijk niet gelijk aan de Citybar. Maar daar moeten we wel aan denken, want daar is ook binnenkort de Hollandse Nieuwe weer te happen. Oftewel de haringhapdag bij de Citybar. En dat is traditie geworden inmiddels. En alles ook voor het goede doel. En ja, we gaan natuurlijk niet alleen praten over Hollandse Nieuwe. We gaan over voetballen praten, WK en alles wat erbij komt. En we hebben, als het goed is, aan de lijn de eigenaresse Malouke Vos. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Egbert.
0: Ja, alles goed?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Ik moet even nog wat rechtzetten voor de luisteraars, want ik heb al 10 keer geroepen, volgens mij, volgens een hele oplettende luisteraar, dat ik elke keer 11:30 is Malouke in de uitzending. Maar ik ben zelf in de war, want ik kom dat ik hier natuurlijk de hele morgen al zo'n beetje zit. Het is 12:30 inmiddels, gaat de tijd niet alleen snel, maar ik was zelf in de war. En de oplettende luisteraar, dat was niemand minder dan mijn eigen moeder, die belde op en zegt, je praat elke keer over 11:30, maar het is inmiddels 12:30. Dus sorry daarvoor, maar dat komt wel goed uit dat jij ook een uurtje later gebeld wordt, toch?
1: Ja, dat is niet erg.
0: Ja, even terug, Malouke, voor de luisteraars. Je bent eigenaresse al een jaar of 5 inmiddels, jubileum heb ik begrepen, van de Citybar.
1: Ja, afgelopen maand had ik 5 jaar de Citybar.
0: Nou, is dat goed bevallen of zeg je van ik stop ermee?
1: Nee. Ik hoop nog wel een jaartje aan te plakken.
0: Oké, nou, het is hier wel gezellig en goede formule en je hebt het heel veel naar de zin en natuurlijk ook best wel succesvol, moet ik zeggen.
1: Ja, nee, het gaat hartstikke goed en ik vind het elke dag nog leuk.
0: Ja, nou, dat is het allerbelangrijkste. Even over leuk hebben. Afgelopen weekend had je ook weer een feestje. Of er was wat te doen in ieder geval bij jullie. Er was volgens mij, nou ja, vertel het zelf maar.
1: Ja, we hadden gisteren de zomerbarbecue. Dat doen we ook elk jaar. Mm-hmm. Nou, dat was weer hartstikke gezellig. En de gasten onderling hadden nog leuke artiesten geregeld die even kwamen zingen.
0: Oké.
1: Dus het was weer een zware dag.
0: Een hele zware dag. Nou goed, we kunnen vandaag een beetje wat rustiger aan doen. Terwijl, ja, dat is bij jullie denk ik nooit het geval. Maar in ieder geval even de boel even weer resetten. Er was natuurlijk, ik ga straks met Rini over hebben. Maar er was natuurlijk ook de Grand Prix van Monaco. Waar natuurlijk een hoog verwachtingspatroon vooraf was.
1: Ja, het was natuurlijk hartstikke leuk dat Max als tweede mocht starten.
0: Ja.
1: En normaal is Monaco een beetje een saaie race.
0: Ja.
1: Ja, het is gewoon zo. Ja, nu helemaal.
0: Ja. Ja, inderdaad. En goed, het resultaat gaan we straks inderdaad met Rini nog even bespreken. Maar dan mocht de pret niet drukken bij jullie?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Het is niet zo dat iedereen na de eerste ronde gelijk wegliep?
1: Nee. Iedereen die Formule 1 kwam kijken, die bleef het lekker barbecuen.
0: Oh, oké. Nou,
1: dus,
0: hartstikke
1: dat ging goed.
0: Goed afgelopen dus. Oké, dan gaan we gewoon even vooruitkijken. Ik had het er al over, de WK gaat beginnen aankomende week. Volgens mij donderdag de eerste wedstrijd al. Gaan jullie alles uitzenden of hoe moet ik dat zien? Wat gaat er gebeuren met de WK?
1: Ja, ik probeer wel alles uit te zenden. Dit is ook een beetje aan wat voor animo er is ook voor die buitenlandse wedstrijden.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het helemaal leuk, dus ik ga het helemaal volgen.
0: Ja.
1: En Nederland natuurlijk helemaal.
0: Ja, uiteraard. Volgen. Ik heb net even een klein beetje op het schema gezien dat de wedstrijden erbij waren buiten Nederland om. Die s'nachts om 4:00 zijn. Maar ja, dat is Alibaba tegen San Francisco bijvoorbeeld. Maar daar ga je dan toch niet het café voor open laten?
1: Nee, dat mag ook van de gemeente niet.
0: Oh.
1: En ik denk ook niet dat daar veel mensen voor zijn. Nee. Misschien wel straks als je verder in de pool gaat. Dan wordt het wel wat spannend, wil je weten tegen wie eventueel Nederland doorgaat, als Nederland doorgaat, tegen wie ze dan zouden moeten.
0: Ja.
1: Maar voor nu is dat nog niet zo van belang, denk ik.
0: Nee, dat komt inderdaad in het toernooi zelf wel. Als het halve finales worden, kwartfinales, dan ga je inderdaad op letten. En jij gaat er al vanuit dat Nederland daar dan ook al in zit, begrijp ik.
1: Ja, tuurlijk. Dat hoop ik wel echt. Ja.
0: Nou, daar gaan we maar vanuit. Goed, we houden het even in de gaten. We houden zeker de tijden en datums ook. Gaan we altijd nog even vermelden aankomende weken. Dus dat gaat helemaal goed komen. Jullie hebben 3 beeldschermen. Heb je nog verder nog wat activiteiten? Zeg maar 10 bier voor de prijs van 5 of zo?
1: Nee, we hebben verder niet zoveel. Ja, meestal doen we wel natuurlijk shotjes. Als Nederland scoort, shotjes en bitterballen uitdelen. En we gaan dan de eerste wedstrijd is zondag. Dan is er niet zoveel spannend, denk ik. Die is s'avonds om 10:00.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan zal de kroeg al vol zitten. En dan de tweede wedstrijd, die is lekker om 7:00. En dan gaan we samen met Bassies Ja. We hebben nog een heel groot scherm voor buiten. En die gaan we samen dan kijken via ook op het terras.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Hopen dat een beetje de regen wat meevalt dan. En dat het niet al te in het water valt. Maar goed, het zal best wel goed komen. Goed,
1: dan gaan we... daar bedenken we wel wat op.
0: Zeker weten. Goed, gaan we gewoon even verder. Want er is binnenkort ook haringhappen. Hè? Haringparty. We hadden vroeger de tapperij. Jullie hebben dat al een paar jaar geleden overgenomen. Het haringparty gebeuren. Echt succesvol. Ook met een hele goede haringkar, hè?
1: Ja, leuk. Ja, altijd met Johan Westerink. Die komt ook zelf hier alle haringen vers wat mee schoonmaken.
0: Ja,
1: en het is voor iedereen. Iedereen die leuk de eerste haring wil komen proeven, dat kan hier in de Citybar.
0: Ja. En wat voor datum?
1: 19 juni vanaf 5 uur.
0: Dus op vrijdag.
1: Ja.
0: Ja. En meestal hebben jullie dan nog een soort veilingje en misschien nog wel een bingootje erbij. Maar in ieder geval de veiling sowieso, het eerste vaatje. En dat gaat vaak naar goede doelen. Wat is dit jaar het goede doel of doelen?
1: We hebben dit jaar gekozen voor de speelgoedbank in Elburg en de vrienden van het Vijfenhof.
0: Mm-hmm.
1: Ja, hopen we natuurlijk veel geld op te halen. En die doelen er blij mee te maken, dat ze er weer mee verder kunnen.
0: Ja, nou dat is inmiddels al gelukt dat ze er blij mee zijn, want ik heb alle twee doelen gesproken. En vooral de vrienden van het Vijfenhof zijn super enthousiast, want die hebben normaal nog geen euro over op de bank. Maar wel elke keer activiteit organiseren, dat ze weer wat kunnen organiseren.
1: Ja.
0: En daarom zijn ze ook heel blij met deze gest en wat van bedrag het ook maar wordt. Ze zijn al lang blij dat er aan gedacht wordt. Dus ik moest daar vanuit die hoek jullie alvast bedanken dat er aan gedacht werd en wordt. Dus dat zou wel goed komen. En natuurlijk niet te vergeten Hannekeweg van de speelgoedbank. Op dezelfde manier gelukkig en blij. En elke euro is er één voor hun. Dus wat dat betreft is het al een succes voordat het moet beginnen.
1: Ja, precies. Ja, en dat is ook altijd leuk hoor. En als het voor een goed doel is, dan doen mensen ook altijd fanatiek mee.
0: Ja.
1: En we hebben altijd een veiling natuurlijk. Dan win je het eerste haringvaartje. En een verloting erbij met leuke prijsjes. Dan kan iedereen meedoen met elk budget.
0: Nou, hartstikke mooi. Goed, Molouke, ik hou je niet langer op. Want jij moet weer natuurlijk achter de bar. En ik moet weer verder met het programma. Had je verder nog wat te melden? Deze dag, ik ben iets vergeten.
1: Nee, helemaal niks. Nee.
0: Oké, nou, mocht er weer wat nieuws zijn, dan spreken we elkaar vanzelf alweer. En dan komt dat vanzelf in de uitzending. Ik wens je nog een hele fijne dag. En geniet ervan, van alles wat je doet. En we komen er zeker nog even op terug op de activiteiten. Wat er allemaal gaat gebeuren in de city. En wat dat betreft, veel succes.
1: Ja, dankjewel. Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Goed, dat was Molouke, die van de Citybar. De eigenaar is al een jaar of 5 nu, met veel activiteiten en gezelligheid. Is het lang? Nou, dat is niet zo lang geleden. Maar de zingdingen doen wel. Tietjen.

Nou, dat waren de dames Tichin met Dingendong. En hartstikke mooi nummer nog van 1975. Daarvoor hadden we dus Malouke aan de lijn van de Citybar met de activiteiten. WK die start vanaf donderdag. En natuurlijk allemaal in de gaten houden hoe het allemaal verder afloopt. Maar ook zeker het haringhappen gebeuren. Dat is op vrijdag 19 juni. Vanaf 5 uur. En ook het Hollandse, eerste Hollandse vaatje, nieuwe, die wordt dan geveild. Plus nog een mingootje. Dus voor gezelligheid, een hapje groot en klein, moet je even naar de Citybar. Hè? Nu diezelfde datum. De volgende dag is ook een niet onbelangrijke dag. En daar ga ik het straks nog even over hebben voor de klok van 1 uur. Want dat is zeer interessant en belangrijk. En dan hebben we het over de lezing van het Napalmmeisje. Daar zijn wat nieuwe ontwikkelingen in. En ook dat u daar naartoe kunt gaan met een gratis ticket. Ik ga dat straks het artikel er nog even bij pakken. Want ook dat is interessant. En we gaan natuurlijk ook, als we het dan toch over de oorlog hebben. Want dit gaat over de Vietnamoorlog. Dat is natuurlijk ook zeker de herdenking van afgelopen 6 juni, D-Day. En daar gaan we ook nog even naar kijken.

krijgen gewoon kippenvel, kinderen. Ja, ik moet ze zeggen, kinderen, want ze zijn 17, 18, 19 jaar. Die hebben zich daar gewoon laten verrassen. En nou, niet laten verrassen, maar zijn toch massaal daar die eerste dag neergeknald. De zee was rood van bloed en toch blijven doorlopen. De Engelsen, Canadezen en Amerikanen. Ik kan het gewoon niet begrijpen dat je dan kan blijven doorgaan, ondanks dat alles om je heen neergeknald wordt. Je vrienden, je maten, misschien wel familieleden zelfs nog. Ik denk niet dat ik dat heb gekund. Dat als ik daar in dat bootje zat, dat ik denk van ik moet zo snel mogelijk wegwezen, want dit heb geen zin. En toch gingen ze door. En dat was van essentieel belang, dit idee, om door te gaan. Want uiteindelijk hebben ze toch door de massa wel kunnen winnen. Maar goed, er was al eerder een aanslag gepland. En dat was op 19 augustus 1942... Want toen wilden de geallieerden de haven van de Franse kust, of de haven aan de Franse kust veroveren. Dat was de slag om Diepe, 19 augustus. Maar de aanval leidde bij de geallieerde troepen tot een grote verliezen. En toch wisten de inlichtingendiensten hun voordeel ermee te doen, zo meldde deze informatie. De slag om Diepe, en ook wel jubilee genoemd, was een van de eerste krachtmetingen van de geallieerde troepen. En in het bijzonder van de Canadezen. Het doel was het testen van de Duitse defensie aan de Franse kust. Want ze wisten dat ze daar natuurlijk naartoe moesten om binnen te komen. Maar het liep uit op een vreselijk bloedbad. De Duitse nazi-propaganda gebruikte de mislukte aanval als bewijs dat de Atlantic Wall, zo noemen ze dat, de grote wal vanaf Noorwegen tot en met zuiden van Spanje, volgens mij onverwinnelijk was. Nou, die Noordelijke Wal vind ik sowieso ook al een iets bijzonders, dat die Duitsers daar al zo lang mee bezig waren en zo'n defensiemuur hebben kunnen bouwen met duizenden kilometers. Voor mij is dat allemaal een beetje vreemd. Als je dat niet meegemaakt hebt, hoe kun je nu zo'n groot verdedigingswerk daar neerzetten zonder mensen in de gaten te hebben wat er gebeurt? Want ik denk dat het al jaren 30 al mee begonnen is, want anders krijg je dat niet voor elkaar. Maar goed, het idee van de invasie van de Franse kust, dat bestond al langer. En we komen zeker terug, zei Winston Churchill in juni 1940... toen de troepen hals over kop uit Duinkerke zich terugtrokken naar Engeland. Duitsland werd de vijand die voor alles moest worden verslagen. Daarom schakelde de industrie volledig over op het produceren van oorlogsmateriaal, boten, geschut, vliegtuigen. Veel materiaal werden overzees geproduceerd. De opslag gebeurde in verschillende kampen in het zuiden van Engeland. Bijna elke dag namen de geallieerden vanuit vliegtuigen en duikboten foto's van de Normandische kust. Ook werden er veel informatie doorgegeven door aan verzetstrijders. Zij riskeerden daarmee ook hun leven natuurlijk. De codenaam Overload, en dat is een Amerikaanse Engelse, die bouwde een stuk door aan de landingsvoertuigen en blokken voor het kunstmatig aan te leggen havens. De luchtmacht begon vanaf de lente 1944 systematisch de infrastructuur te bombarderen aan de noordwestkust van Frankrijk. De cruciale datum lag ergens begin juni, 5, 6, eventueel 6 of 7. En door omstandigheden zou juist dan perfect kunnen zijn voor een aanval in de vroege ochtend. En opkomend half getij en na een nacht met volle maan voor de parachutisten. De codenaam voor deze landingsoperatie werd ook al gevonden, de operatie Overload. Nou, u weet er alles van. U hebt natuurlijk al eens vaker meegekregen. Maar nogmaals, ik krijg er altijd weer kippenvel van wat daar gebeurd is en wat zich af. En dan toch maar doorgaan tot de overwinning. En ja, dankzij dat hebben we natuurlijk nog steeds onze vrijheid aan te danken. En als we dat niet gaan vergeten, dan hebben ze in ieder geval niet voor niks gevochten.

Ja, dat waren de Scorpions met Send Me an Angel. Nou, dat is inmiddels gebeurd. Daarvoor was Boat on the River. En dat had natuurlijk te maken met de D-Day waar ik het net over had. Dat was 6 juni. En daarvoor was dus al twee keer een actie geprobeerd om daar aan land te komen in Frankrijk. En zoals gezegd, heeft heel veel slachtoffers gekost en ook op D-Day. Maar je kunt het allemaal even bekijken nog. Er zijn speciale websites waar je ook de informatie kunt vinden als u daar een keer een tour wil doen. Of in ieder geval te kijken wat er allemaal gebeurd is. Maar ook zeker de momenten en de posities. Maar ook wat er verder nog te beleven is. Hoe het allemaal ontstaan is. Museum natuurlijk en ook nog bepaalde routes. Dus het is zeker de moeite waard om dat eens een keer te gaan bekijken. Dus niet alleen ellende, maar ook de route op zich is natuurlijk ook wel bijzonder om een keer mee te maken. En zeker de moeite waard, vooral als het mooi weer is. Je kunt er lekker fietsen ook in de buurt. En dat is allemaal te zien op de site van Normandië Toerisme. Goed, het is inmiddels nog een paar minuten voor de klok van 1 uur. En dat betekent dat we dus de uitzending zo gaan overschakelen naar het nieuws en de reclameblokjes. En dan komen we naar de klok van 1 uur weer bij u terug met het laatste nieuws. Wat we allemaal hier meenemen bij middagmatinee met EB. En als het goed is straks natuurlijk op de klok van iets over 1, 10 over 1 waarschijnlijk. Dan gaan we praten met Rini 1 over de Formule 1 zeker, maar ook over de motorrace en alles wat er straks nog weer voor komt. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar Loop FM met middagmatinee met EB.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
0: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Blue FM.
3: Middagmatinee met EB.

Ja, dat waren de Gibson Brothers met Non-Stop Dance. Nou, dat gaan we ook niet doen. Stoppen er ook niet mee, inderdaad. Goed, welkom in het tweede uur bij het programma Middag Matinee met EB. Vandaag op maandag 8 juni alweer. Ja, we zijn begonnen met het derde helft, oftewel sportgedeelte vanmorgen. En ook daar hebben we wat al medegedeeld. En ook als gast in de studio, zoals al eerder vermeld, Geertje Mulder. Die ging nog even de laatste twee belangrijkste wedstrijden met ons doornemen. En dan is het definitief het voetbalgebeuren hier in de regio. En voorlopig even afgelopen tijdens de zomervakantie. En de twee voetbalploegen waar het om ging, was natuurlijk het harde dat hij voor behoud bleef in die derde klasse. En niet te vergeten Doris Pijk. Die jongens hebben hard gevoetbald en gezweet. Bloed, zweet en tranen daar in Doris Pijk. Om te kijken of ze toch nog kampioen worden. De kampioenschap niet gelukt, maar promoveren wel. Dankzij de winnen van de strafschoppen. En dat betekent dat ze van de vierde klasse, waar ze bij Elburg in zaten, overgaan naar OVOS en het harde. Oftewel naar de derde klasse. Het blijft allemaal gelukkig in de regio voor degenen die dat allemaal gemist hebben. Dus niks, geen problemen, geen paniek. Gewoon lekker rondfietsen op de Veluwe en volgen vanaf na de zomervakantie. En dan kunt u weer lekker genieten van de derbies. Goed, zoals ik zeg, bent beland bij de tweede uur. En dat betekent dat we straks weer gaan overschakelen naar Rini Wolf. En die heeft ons zeker heel wat bij te praten over de Formule 1. Want daar is van alles gebeurd in Monaco. En terwijl de maal toch wel een saaie wedstrijd had kunnen wezen. En ook vaak is vanwege de optochtrijden. Want het is natuurlijk een stratencircuitje. Net zoals dat je met de Schelde door Elburg rijdt. Is moeilijk inhalen. En, maar het is een traditie wat bij de Formule 1 hoort. En zeker in Monaco. Want daar hebben ze allemaal belang bij dat die Formule 1 daar blijft rondtoeren. Niet alleen dat al die coureurs daar wonen. Maar ook natuurlijk het Koninkrijk van Monaco. Die vindt dat leuk om daar even in de tuin een rondje te doen met een glaasje champagne. En dat hoort er allemaal bij.

0: was Blauw Blauw Blauw en van Chain. En we gaan gauw even overschakelen naar Rini Wolf, als het goed is. Die hebben we onder de knop en die gaat ons bijpraten over de Formule 1. En er is Rini, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag eigenlijk.
0: Ja, allemaal kunnen volgen, Rini.
1: Ja, dat was wel een druk sportprogrammaatje.
0: Ja.
1: Want, Levi moest natuurlijk ook rijden.
0: Ja.
1: En ik zag net dat die de tweede eerste race is hier onderuit gegaan en de tweede race is die 14e geworden.
0: Ja, klopt. Ja, ja, ja.
1: Oh, heb ik dat goed gelezen.
0: Ja. Nou ja, hij was goed training 10e, 12e en dat ging best wel gemotiveerd. Alleen hij was toch iets te enthousiast, iets te laat geremd. En voor kan je schuifjes weg, ja, dan lig je ondersteboven. Of je, ja. Of je glijdt weg, moet ik zeggen. En ik heb Gerald nog even gebeld, want die was daar op dat moment live bij natuurlijk als teambaas. Ja. En hij zegt, ik heb liever dat hij onderuit gaat als hij achterin ligt te matten en er gebeurt niks. Dus ja, zo kun je alle kanten op. Maar in ieder geval, tweede keer ging het prima en dan is 14 toch een redelijk goede plek. En het is een leerseizoen, dus we gaan er maar vanuit dat hij alleen maar kan stijgen.
1: Zo is dat. Ja. Maar ja, goed verder met de motorrace. Ja, we waren natuurlijk weer heel benieuwd wat Colin ging doen.
0: Mm-hmm.
1: Vorige wedstrijd is hij onderuit geschoven en nu had hij P7. En hij was een keer goed weg, dus hij kon gelijk met de kopmannen mee. Maar P7 en in ronde 7 ging hij eraf.
0: Ja, dat was niet best.
1: Dat was niet best, nee.
0: Maar die Van der Roorberg had daar weer geluk mee natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Want die,
1: ja, er ging er meerdere af, maar... Ik weet zo even niet meer wat hij geworden heeft. Maar.
0: Nee, ik dacht bij de eerste 10, maar dat weet ik ook niet precies hoor. Maar goed, goed. Die Colin die komt er ook wel als hij erop blijft zitten. Hè?
1: Ja, dat zeker, ja, precies. Okay. Nou ja, dan heb je natuurlijk de Formule 1.
0: Ja, Monaco.
1: Dus ja, ik zei net al een heel druk sportweekendje, maar het was ook het meest pette weekend. Want Max kwam hem niet eens van de plek af in Monaco.
0: Nee, ja, ik heb toch gezien, het was een heel rare situatie. Ja. Weet jij dan wat de oorzaak is? Want ik denk, misschien heeft hij wel te veel gas gegeven, koppeling in, en omdat hij hem af liet slaan. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Maar wat is er allemaal gebeurd?
1: Ja, ik heb begrepen van in het elektrisch systeem dat daar storing is. Met de opwarmronde had hij al wat problemen.
0: Ja, ja.
1: Dus, ik heb nog geen ronde gereden, geloof ik. Dat was gebeurd.
0: Ja. Ja, dan moet hij, als hij elektrisch is, dan moet hij even met de auto naar Bos Electro, hè?
1: Ja, bijvoorbeeld, ja. Want misschien heeft hij wel elektrom, dan moet je er een hammer onder zetten.
0: Ja, ja. Dan zullen we kunnen beter aan de krachtstroom zetten, denk ik, tegenwoordig. Maar een hele rare situatie natuurlijk, want de verwachtingen waren hooggespannen nadat hij goed getraind had.
1: Ja, het P2, dus de kwalificatie is in Monaco, is dat ook zo'n beetje de eindstand.
0: Ja.
1: Want ja, inhalen en dingen is moeilijk, maar dan moet je net geluk hebben met de bandenwissel, maar... Ja, verder is gewoon achter elkaar aan het doen.
0: Ja, optocht.
1: Ja, optocht. Ja, goed. Er zaten wel een heleboel mensen gespannen bij de tv, maar die spanning was gauw over.
0: Ja. Ja, ik had het ook wel precies hetzelfde. En als je dan kijkt en hij valt uit en de optocht is begonnen inderdaad, dan gebeurt er nog wel eens een keer dat iemand even in de vangrail valt. Maar als je anderhalf uur gewoon gaat barbecuen tussendoor, dan mis je niet veel.
1: Nee, dat hebben we dus ook maar gedaan.
0: Jullie hebben de barbecue after de na de ding is gedaan, toch?
1: Nee, het was al tijdens de Formule 1. Net daarna, ja.
0: Ja. Ik heb hem later trouwens die rare Verstappen. Die was er natuurlijk zelf ook klaar mee. En die woont daar ook natuurlijk, hè?
1: Ja, die was voordat de race afgelopen was, zat hij al op zijn appartementje daarop.
0: Nou, appartementje. Ik heb films gezien dat hij gewoon aan boord zat van een schip. Hij is gewoon in de haven in een boot gesprongen en hup, weg ermee. Ja. Ja, dat hele team was hem kwijt. Was hij gewoon een vader daar een eindje verderop?
1: Ja.
0: Dat kan allemaal, hè? Want hij woont daar ook, geloof ik. Dus,
1: hij woont daar ook, dus thuiswedstrijd.
0: Ja, en die wedstrijden kan eigenlijk niet meer tegenwoordig. Ik bedoel, als dat in Nederland, dan is dat 100 keer afgekeurd al voor de oorlog. Maar die jongen, die prins van Monaco, die vindt het wel leuk om even bij hem in de tuin dat spelletje rond te rijden met een fles champagne. Dus dat blijft altijd doorgaan natuurlijk.
1: Dat blijft gewoon doorgaan, ja, precies.
0: Ja, het kan eigenlijk niet. Maar goed, dat was het. Wat gaat de volgende wedstrijd worden?
1: Catalonia, vol weekend.
0: Oh, dat klinkt Spaans.
1: Ja, dat is ook aardig Spaans, ja.
0: Ja, ja, oké. Okay. En overdag?
1: Ja, overdag gewoon, ja. Volgens mij 2 uur of 3 uur, maar dat ben ik net vergeten te kijken.
0: Gewoon normaal.
1: Ik denk 2 uur.
0: Ja.
1: En dan Bruno is de volgende motorrace. En dat, is, dat moet nog een weekje extra wachten. Dat is over 2 weken.
0: Oh, dat is over 2 weken. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, goed. Ja. Prima. Nou, ik heb vanmorgen... ja, het was al vanmiddag. Ik was een beetje in de war met 11:30, 12:30. Mijn moeder zegt, het is een lange 11:30. Je praat elke keer over 11:30. Dat is de enige luisteraar die een beetje oplet natuurlijk. En dus daar had ik mijn Loeken nog even aan de lijn. En over de activiteiten. Dus dat hebben we allemaal doorgenomen. Er wordt straks de WK natuurlijk. Maar ook het haringappen gebeuren. Gebeurt er verder nog wat, Rien?
1: Nee, dat is dezelfde info die ik ook net gekregen heb. Ze zegt van, maar ik ben al op de radio geweest. Ik zei, oh, dan hoef ik dat niet te herhalen.
0: Nee, dat hoef ik niet nog een keer te herhalen. Maar goed, we pakken dat op tijd te blijven bij. Want het is vrijdag 19 juni, de Haringparty. Met natuurlijk de veiling. Eerste tonnetje voor het goede doel. Maar daar komen we zeker volgende week nog even op terug. Dus, nou goed. Voor de rest, wat gaat er vandaag nog wat gebeuren, Rini?
1: Nou, ik moest vanmorgen wel rijden. Ik moest een vrachtje naar Rotterdam brengen en naar Gorinchem.
0: Oh.
1: Dus,
0: Moest je vroeg uit?
1: Want ik kom pas om 8 uur in Rotterdam terecht. Dus,
0: ja, maar dan moet je om 6 uur gas gaan geven, 6:30.
1: Ja, 6:30. Dat is net aan de late kant, file technisch, zeg maar.
0: Ja, klopt, klopt. Dan zit je daar wel lekker vast. Je kunt of beter later gaan om 4 uur beginnen. Maar als je niet terecht kan op de locatie, heeft het ook geen zin.
1: Nee, sta je daarmee weer te googelen.
0: Ja. Goed. Dus,
1: dat heb ik gedaan. En vanmiddag weet ik niet. Ik ga zo even een stukje doen, denk ik. Ja. En dan... Het was gisteren weer een beetje te gezellig, zeg maar.
0: Ja, dat komt natuurlijk door de barbecue, hè? Want de resultaten van Verstappen maken het er niet na, natuurlijk.
1: Nee, nou we niet voor in de feeststemming, in ieder geval.
0: Nou ja, goed dat je de barbecue na die tijd hebt dan, hè?
1: Daarom.
0: Ja. Nou goed, Rini, bedankt dan. En ik zou zeggen, doe dan even rustig aan. Even bijkomen weer. En we spreken elkaar volgende week weer. En bedankt voor de informatie op dit moment. En even de groetjes doen dan.
1: Ja, de groetjes, man. Dan bij je natuurlijk de verwijen, boys. En Volek, Beringhuizen, de mensen van Kariander die bij Oran aan het knutselen zijn. En doe verder even iedereen die luistert momenteel even en een mooi plaatje van Jack, als het goed is.
0: Ja, ja, Jack, vanmorgen al aan de lijn, gisteren ook al trouwens, maar hij was een beetje uit de running. Hij had wondroos aan zijn been en dat was niet helemaal best. Dus hij moet rustig aan, been in de lucht of wie wel op de stoel. En dat is natuurlijk niks voor die Jack. Maar hij heeft wel gezorgd voor een nummer inderdaad en daar gaan we zo naar luisteren.
1: Nou, ik ben zeer benieuwd, maar Dries weet het al, want die had er al afgesproken met hem.
0: Oh, is het weer zover? Nou, dan gaan we hem volgende keer even verrassen, want dan draai ik gewoon een ander nummer als wat hij opgegeven heeft. Patrice, je hebt het ook niet in de gaten.
1: Ja, ik ben weg wel af.
0: Oké, goed. Rini, bedankt en tot de volgende keer maar weer.
1: Ja, tot de volgende keer en een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Goed, dat was Rini Wolf, traditioneel natuurlijk op de... maandagmiddag rond de klok van 10:50. En het nummer is inderdaad Wesley Bronkhorst.

was André Hazes. We houden van Oranje. En hij gaat ervan uit dat we kampioen worden. Nou, dat gaan meer mensen vanuit. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die wel een beetje kritisch zijn. Zal het allemaal wel gaan lukken? Nou, we gaan die ervan zien. Zoals al eerder vermeld, donderdag begint de WK. En voor Nederland is het zondag tegen Japan om 10:00. En dan de dag daarna. Ook niet trouwens. Zaterdag 20e, dan moet Nederland tegen Zweden om 7:00. En dat is de eerste wedstrijden die ze gaan spelen in groep F. Groep F waar dus Nederland in zit, Japan en Zweden. Ja, ook in de kranten natuurlijk volop aandacht voor het WK gebeuren. En zeker voor de Oranje fans, want die zijn allemaal massaal weer helemaal knetter. Want dat is maar één land die dat kan. Het uitbundige vieren van het elftal. En dat heeft een hele hype eigenlijk geworden, is een hype geworden, moet ik zeggen. Want we gaan in de regering natuurlijk en met z'n allen links en je hebt naar rechts. Maar nu met het oranje gebeuren, dan gaan we z'n allen door het midden. Is oranje het enige dat ons bindt? Het oranje of oranje ver komt op het WK, weten we niet. Wat we wel zeker weten, de beelden van een uitzinnig legioen. Dat van links naar rechts, zoals zullen we dan weer de wereld overgaan. Ja, vind je dat stom? Ja, wat je er ook van vindt, het oranje gevoel is wellicht het enige dat ons bindt. Dat denkt verslaggever Chris van Mersbergen van de Stentor. En die heeft daar een heel artikel over geschreven, dus wilt u dat zien, kijk dat dan even na in de Stentor. Goed, ik heb al vaker gezegd dat als ik hier zit en ik ga naar de ANWB, dan is er niemand aanwezig of ze zitten slapen of er is geen file. Maar daar geloof ik allemaal niks van. Het zal wel een technisch probleem zijn op de maandag. Dus vandaar dat ik het er even bij pak, want het is toch wel belangrijk als je onderweg bent om te kijken of er ook eens file staat. Nou, die staan er heel veel. Op dit moment 47 kilometer. Nou, dat valt in principe nog mee. De 16 belangrijkste files. In ieder geval de A1 staat er wat file. Vijf minuten vertraging. De A4 moet ik even kijken. De A4 Amsterdam-Den Haag. En de A7 Afsluitdijk Heerenveen. En ook de A9 Alkmaar Heerenveen. Daar is ook een file. 10 kilometer en heeft extra 4 minuten reistijd. Dan de A10, de Nieuwe Meer, ook daar 2 kilometer file. En Arnhem-Oberhausen is 3 kilometer file met een reistijd extra van 17 minuten. En dan hebben we het over de A12. A13 Rotterdam-Den Haag, 4 kilometer en 11 minuten extra rijtijd. En Utrecht op de A27, Utrecht-Gorinchem, 8 minuten, oftewel 6 kilometer file. Nou, alle files die staan dus op de site van de ANWB. Ik heb het nu even met u doorgenomen. En normaal hebben wij hier ook een alarmcentrale van de ANWB. Alleen op maandag, als ik aan de beurt ben, dan heeft hij waarschijnlijk het gevoel, ik kom toch niet aan de beurt, dus ik hoef niet te arriveren. Dat is helemaal geen probleem. Dus ik denk dat we morgen gewoon weer ANWB verkeersinformatie hebben. Dit nummer is speciaal voor Patricia. Aangeboden door Jack Overtrek.

Dat was Udo Jurgens. En daarvoor, want we hadden er natuurlijk nog eentje. En dat was Wimmy Bouwman. En de ring die je draagt, zoals al eerder vermeld, speciaal voor Patricia van zijn grote vriend Jack Overtrek. Ook wel Joop Kussensloop genoemd. Goed, we gaan gauw weer verder, want voordat je het weet is het weer afgelopen helaas. Want ik heb nog 180.000 nummers staan waar ik van denk, die kunnen er wel op. Maar dat gaat niet gebeuren, want dan is het alweer 2 uur geweest. En dat betekent dat het einde erop zit voor middagmatinee met EB hier vandaag op maandag 8 juni. We hebben nog een minuutje of 20, dus we gaan even gauw wat nieuws nog even bijpakken. Zeker op onze site loomedia.nl. De Tour de Delle die passeert de grens van 600 deelnemers en inschrijven kon tot 7 juni. Dat betekent het is vandaag 8 juni. De inschrijving is voorbij en wat het dan op heeft geleverd tot meer dan 600, dat kan ik niet helemaal zeggen. Maar in ieder geval, de organisatie zou het mooi vinden als ze met 700 deelnemers daar de berg op gaan. Oftewel de knobbel aankomende 27 juni, dan is dat evenement, het wandelevenement en fietsevenement. Dus Tour de Delle, dat wij live gaan verslaan via de Rokade Omroep. Met samenwerking met de Loco natuurlijk. Mooi samenwerkingsverband, live te volgen op zaterdag 27 juni. Dan weet u dat vast. Wat we nog meer hebben, dat hoort u zo meteen natuurlijk.

Als Snoepie met het is all in the Bible. En ja, wie er ook met de Bijbel te maken heeft, dat is Pan Thai Kim Phuc. Oftewel Kim Phuc, dat is haar bekendste naam. Maar ik denk dat ze nog bekender is onder het napalmmeisje die op 9-jarige leeftijd door napalm werd gebombardeerd. Tenminste, de bunker waar ze zat met nog wat kinderen. En daar heeft zij rennend uitgevlucht met verbrande kleding. En terwijl de kleding verbrandde, uiteindelijk naakte en de derde graads verbranding aan overhield. En ze mag natuurlijk blijven dat ze het overleefd heeft. Maar bijzonder verhaal. Iedereen kent de foto natuurlijk. En als het goed is, zoals de planning er nu voor staat, komt ze snel even en met een heel klein snel bezoekje naar Elburg om even daar een handje te schudden en een lezing te geven. Tenminste, dat is gepland. Of het allemaal lukt, dat weten we niet. Maar in ieder geval, nu staat het wel gepland voorlopig op 20 juni. En er is al eerder aandacht aan besteed. En op het laatste moment zijn we vanmorgen, heb ik wat bericht gekregen dat zij zeker het belangrijk vindt dat iedereen het verhaal hoort vanwege de vergeving en eigenlijk de Bijbelse achtergrond daarin. Zij is namelijk door de Bijbel, we hadden het net over dat nummer, is zij in gaan verdiepen en zij heeft begrepen dat ze in de Bijbel stond dat je vergeving moet doen, ook al is je de grootste vijand. En daar is zij mee haar avontuur aangegaan. Al jarenlang gaat zij de wereld rond om die lezing te doen van de zwartste dag in haar geschiedenis tot eigenlijk een mooie vergevingssituatie, dat de mensen die dat gedaan hebben ook blij zijn dat ze dat kan vergeven. Want ook die piloten hadden daar moeite mee natuurlijk. Die dachten dat er daar een bombardement op een depot was van wapens, maar er bleken kinderen in die bunker te zitten. En die hebben levenslang trauma's aan overgehouden. En zij is er naartoe gegaan om te zeggen, jullie konden misschien ook niks te doen, het is je vergeven. Maar dat kwam vanuit het geloof dat zij dus is opgedaan door de Bijbel die zij gekocht ergens. En toen is zij overgegaan als christen. En zij wil daarmee de wereld verkondigen hoe je dus met elkaar om moet gaan. Ook in moeilijke situaties. En zeker als je dat gaat overkomen of is overkomen. Wat is er dan belangrijk in dit verhaal? Bekend was al 20 juni, dan is het als het goed is in de Oosterkerk een lezing wordt eraan gegeven. De voorverkoop was inmiddels ook al begonnen. Alleen, zij vindt het zo belangrijk en zeker dat ze het niet voor het geld wil doen. Dus vandaar dat ze besloten heeft, maakt niet uit, mensen moeten dit gewoon horen. Wat ik te vertellen heb, speciaal, en wat er gebeurd is en wat natuurlijk nu ook mijn reactie is. En daarom is ze besloten, inmiddels met de organisatie, dat de gratis toegang bewijzen komen. En dat betekent dat dankzij donateurs en mensen die daar haar een hart onder de riem sturen en ook zeker geld, financieel geld bij sturen en donaties aan haar foundation, dat zij heeft besloten, laat de mensen gewoon gratis komen naar mijn verhaal te luisteren. Nou, dat gebeurt op 26. Nee, dat gebeurt dus op 20 juni.

Een unieke kans om eens van de indrukke persoonlijke verhalen uit de moderne geschiedenis van dichtbij te horen. In de Oosterkerk in Elburg verzorgt Kim Poek Pantai een bijzondere lezing over haar leven, haar geloof, haar zoektocht naar vergeving en haar boodschap van hoop. Kim Poek is wereldwijd bekend als het 9-jarig meisje dat op een iconische foto uit de Vietnamoorlog, waar zij op staat met de napalm op haar rug, wegrent. En de foto gaat de hele wereld over en werd een symbool van verschrikkingen van de oorlog. Tijdens haar lezing vertelt Kim haar persoonlijke verhaal van overleven, pijn, herstel tot de huidige rol als internationaal ambassadeur van vrede en verzoening. Gratis toegang, dankzij donateurs, vanwege het grote belang van haar boodschap en de wens om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zijn de toegangskaarten gratis beschikbaar gesteld. Dit is mogelijk gemaakt door dankzij de steun van betrokken donateurs. Tijdens bijeenkomst zal een collecte worden gehouden, eventueel natuurlijk voor de kosten en eventueel ook om haar foundation nog weer bij te sturen. Haar foundation, dat gaat over kinderen die oorlogsslachtoffer zijn en die wil zij daarmee helpen. Tijdens bijeenkomst zal er dus de collecte worden gehouden. De opbrengst die gaat naar de goede doelen en de kosten van het evenement. En zoals ik al zei, van de foundation, Kim Foundation Internationaal. En die zorgt dus voor wereldwijd medische en psychologische hulp aan kinderen die ook zijn slachtoffer geworden van oorlog en geweld. Belangrijke, de praktische informatie is dus zaterdag 20 juni. Zaterdagmiddag moet ik erbij zeggen. Dus je hoeft zich niet samen te denken. Ik kan niet, want ik moet voetballen kijken. Helemaal geen probleem, want het is gewoon 's middags. De zaal is open om 14:15. De lezing begint om 3:00 en er is genoeg parkeergelegenheid. En zoals gezegd, u kunt het gratis bijwonen als u dus even klikt op de registratie van de kaarten die u kunt bestellen via www.consoloni.nl. En dat kunt u zien op onze Facebookpagina van de lokale omroep, maar ook bij mezelf, bij Egbert Bos. De Facebookpagina van Egbert Bos kunt u het ook zien. Daar staat onderaan een link, kunt u aanklikken en dan kunt u dus gratis kaarten bestellen. En we hopen dat ze daarmee dus een volle kerk kan krijgen om haar verhaal te doen. En dan is ze ook zo weg. Want het is maar een halve dag dat ze hier is. Maar ze wil het toch graag even met ons delen. Nou, heb je daar interesse in? Kijk dan even op, zoals ik al eerder vertelde, ook op onze vorige pagina op de site van loumedia.nl. Daar staat ook nog een verhaal. Even naar beneden scrollen, maar daar staat het verhaal ook op van het napalmmeisje.

Ja, prachtig. De Scorpions en de Wind of Change. We zijn aan het eind gekomen van het programma Middag Martinet met de EIB. Helaas, ja, niks aan te doen. Het zit er alweer op. En ja, dat gebeurt nu één keer zo. Goed, we gaan ons hier wel even opmaken voor de finale van vandaag. En dat betekent dat we zo meteen, zoals al eerder vermeld, we hebben dan natuurlijk geen Aad Witte, want die is inmiddels al geweest. We gaan eens even kijken wat er allemaal nog wel gebeurt. Behalve natuurlijk mooie muziek hebben we de programmering van vandaag. Vanmorgen al eerder gezegd begonnen met de ochtendspits. Daarna was het Aad Witte Studio Elburg, derde helft. En vanmiddag hebben we het over muzikaal, oftewel mooie muziek, de carousel, de muziekcarousel. Dan gaan we doorschakelen naar om 6:00 live met Rob Takonis en Egbert Bos. Alleen helaas ben ik er niet, want ja, ik heb vanavond een verjaardag van schoonmoeders en de hele familie komt op visite aan het eten. Dus ja, kan je moeilijk zeggen, ik ga niet mee. Want zo vaak maak je dat natuurlijk ook niet weer mee. Dus vandaar dat Rob het alleen moet doen. En wat hij gaat doen, dat weet hij zelf denk ik ook nog niet. Maar in ieder geval, hij zit hier wel daarna. Maarten Seibel. En dan hebben we van Aardse tot Eeuwigheid Aard Duits van 8:00 tot 9:00. En Harry Hollander met Adriaan Bruining. Die zit met Toetie van 9:00 tot 10:00. En dan Herman Diepens, die gaat ons lekker in slaap praten met de nachtgedachten. En dat duurt tot 11:00. Ik zou zeggen, we wensen u een hele fijne dag verder nog met Lou FM. En natuurlijk ook wat u voor de rest allemaal verder doet. Vanavond even luisteren naar de lokale omroep, maar WWW natuurlijk. Maar ook morgen weer opnieuw beginnen met uiteraard Dries Smit. En daarna hebben we weer... Nee, hebben we niet. Ik wou zeggen, dan komt... Onze grote vriend die altijd hier op dinsdag en woensdag en donderdag zit. En dan hebben we het natuurlijk over Bart van Dijk. Maar die is helaas een paar dagen op vakantie. En ik geloof dat hij er morgen ook niet is. Want ik heb begrepen van Aad dat hij dat gaat doen. Dus op dinsdag. Dus Muziekmuseum morgen met Aad. En niet van Bart van Dijk. Want die is lekker op vakantie. Nou, nogmaals. Ik zou zeggen, een hele fijne dag. Ik ga eruit. En we wensen u nog een prettige week. En genieten van de muziek. En alles wat er voorbij komt bij loopmedia.nl. We gaan eruit met de zingende botbekker en die heeft de wind mee.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnen blijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zal vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij Grijshoort is een vrachtwagen gestrand met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is opgelopen tot een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

Alleen de jongens. Oh, oh, oh, oh. Hij kan er niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A12 naar Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort doe je er een kwartier langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook daar dicht. A50 van Apeldoorn naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg,

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de A12 naar Duitsland. Bij Zevenaar heb je 5 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Utrecht voor het knooppunt Grijsoord doe je er ook 5 minuten langer over. Dat geldt ook voor de N325 Arnhem-Nijmegen bij Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Nergens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Lou FM.
1: Ja, inderdaad, WWWW zouden we inderdaad vanavond krijgen en dan gaan we ook een uurtje draaien. Alleen Egbert is helaas verhinderd en ik heb met Egbert afgesproken dat wij het programma WWW even laten vallen en we gaan een uurtje lekker muziek draaien. Waar praten we over? Waar gaan we over praten? We hebben een primeur van Annemarie die net van de week uitgekomen, een nieuw liedje van de zangeres uit de Hoge Enk. We gaan even praten over een episode van een aantal jaren waarbij 48 uitverkochte shows bij horen. En we gaan gezellig praten over allerlei musical activiteiten. Maar eerst even een primeur. The Sun Went Down van Annemarie van den Berg.

The Sun Went Down. Voor het eerst wordt dit Blue uitgezonden volgens mij. Want hij is afgelopen vrijdag uitgekomen van Annemarie van den Berg. U weet wel, de zangeres uit de Hoge Enk. En wie weet gaat hij nog wel een keer de botterschijf worden. The Sun Went Down. Vergeet niet, lekker maar die melodietje en alles. Hoor ik niet mee. Ik zat even op internet te kijken. En ik wist dat afgelopen zondag was de K... drie originals die waren hun eerste of hun laatste show bezig. 48 uitverkochte shows wat dat betreft. Je kent ze wel. Karin Damen, Christoffer Beken en Kathleen Aerts. Dat waren de K3 originals. En er is YouTube is er een verhaal gekomen waarin je inderdaad even kan luisteren een paar minuten naar het echt hun laatste optreden. 48 uitverkochte shows. Ik heb ergens een bedrag gehoord wat ze daaraan verdiend hebben. Maar goed, dat op zich niet zijn. Maar we gaan toch even luisteren naar K3 Alls. Het heeft niet zozeer met musicals te maken. Alhoewel, ze hebben ook een eigen musical gehad natuurlijk. We gaan luisteren naar... dit waren de allerlaatste minuten van K3 Originals.

Mag ik jullie vertellen hoe bijzonder het voor ons is dat jullie ons al die jaren in jullie harten hebben gesloten? En ik kan jullie vertellen, het is even moeilijk, want misschien valt de toek nu, maar ik kan jullie verzekeren, wij nemen jullie altijd mee in ons hart. Van Afrika tot in Amerika, de hele wereld rond. Want wij houden ontzettend veel van jullie.

Ok. It's over. Wij willen heel graag eindigen. Met het nummer waarmee het voor ons allemaal begonnen is. Dus alsjeblieft, steek nog één keer al die handen in de lucht en zwaai ze van rechts naar links. Want hier is heel...

Nou, en zo is het nog 4-5 minuten doorgegaan in Aversdoom. Die meiden, althans de originals, dat is gestopt. 48 opnames hebben inmiddels van 400 miljoen omzet hadden ze in het hele verhaal. En ik hoop dat ze lekker rustig verder leven. Er zijn nog de nieuwe K3's zijn nog bezig, dus wat dat betreft. Maar ik vond het even leuk om dat te zenden. We gaan eens even kijken. Wat hebben we? We gaan nog even naar de muziek. Wat heb ik klaarstaan? Grease Lightning. Nee, hopeloos verliefd.

Ja, dat was voor de luisteraars die wat meer verstand hebben van de dames, Nederlandse dames, April Darby. En April Darby trad, of treedt nog steeds, in de Moulin Rouge, de musical in het Beatrix Theater. Dat is de reden waarom ik het ook draaide, want 2 augustus is de laatste musical van de Moulin Rouge in de Beatrix Theater. En op 31 juli... kan je nog kaarten verkrijgen, hebben een sing-along tijdens het hele gebeuren, waarin je heerlijk mee kan zingen op alle Engelstalige muziekjes. Dus er zijn nog plaatsen te krijgen op de Beatrix Theater op 31 juli aanstaande. Eens even kijken, wat gaan we nog meer trekken? Nou, dat is inderdaad de Moulin Rouge. Na de Moulin Rouge, maar dat heb ik al een paar keer aangegeven, komt vanaf september komt En Juliet. En ja, nou goed, daar zou ik zeker ook kaarten voor kijken nemen. Er wordt Nederlands gesproken en Engels gezongen en allemaal muziek van de jaren 1990 tot en met 2010. Dus dat is heerlijke muziek die je naar kan luisteren. Dus ik zou zeker eventjes kijken. Als je musicals houdt, zou ik er zeker even toe gaan. We gaan even wat rustige muziek draaien. Lily van Man.

Ja, Lily van zangeres Maan. Eens even kijken, wat hebben wij nog meer? Ik ga nog even musicals kijken. De Soldaat van Oranje, die dreigt te stoppen. Nee, die is al gestopt. Die gaat al stoppen, et cetera, et cetera. Maar inmiddels hebben ze nog twee extra voorstellingen geprojecteerd, zeg maar. Eén voorstelling gaat op donderdag 2 juli en de andere voorstelling op 9 juli. Beide om 19:30 uur. En dan denk ik dat toch echt wat laatste verhaal is in het hele gebeuren. Want ja, langzamerhand nemen er allerlei andere spektakel, musicals nemen het ook over. En ik heb ook begrepen de hal waarin de Soldaat van Oranje gespeeld wordt, die moet gesloopt worden, want er komen woningen. Maar ze hebben daar toch 15 jaar hebben ze geloof ik gezeten. Dus dat betreft hebben ze een geweldig scherm en een hele hoop geld verdiend wat dat betreft. We gaan eens even luisteren. Vrij met mij is een van de mooier uit de Soldaat van Oranje.

Ja, dat was een van de laatste liedjes van Soldaat Verbranje. Dus als je er nog even toe wil gaan, tot juli heb je de tijd om er naartoe te gaan. Eens even kijken, heel iets anders. Egbert Bos heeft daar al uitgebreid vanochtend op de radio over laten horen. En her en der is al het een en ander nieuws gekomen. Napalmmeisje Elburg komt. Napalmmeisje komt naar Elburg toe voor haar lezing. En wie is Napalmmeisje? Een meisje, Kim Poek, inmiddels Canada woont ze, maar goed, maakt op zich niks uit. Die komt zaterdag 20 juni een lezing houden over eigenlijk haar hele leven. Niemand, als wat ouder van ons, die zullen de foto van de 9-jarige Kim Poek nooit meer vergeten. Een naakt meisje wat over de straat heen liep vanwege een napalmaanval van Amerika. Ja, wat heb ik dat er meer gehoord? Napalm wordt niet meer gebruikt, geloof ik. Maar volgens mij zijn ze ook nog steeds met Iran, et cetera, bezig. Maar goed, ze leren het nooit. Maar goed, het komt wel goed. Deze lezing is 20 juni om 3:30. Normaal gesproken moest je inderdaad een kaartje kopen. Maar inmiddels heeft Egbert Bos aangegeven dat de kaartjes gratis zijn. Dus je hoeft eigenlijk maar naar Consolo.nl gaan. En daar kan je een kaartje boeken. Je moet wel boeken, want anders er kunnen maar iets van 800-900 mensen geloven in de kerk. Het is in de Oosterkerk hier in Elburg. Inloop half drie. 3:00 begint de lezing. En die lezing wordt ondersteund door allerlei PowerPoint-presentaties in het Nederlands. Want uiteraard, Kim Poek die spreekt geen Nederlands. Maar goed, het wordt allemaal keurig onderwezen. In het verleden jaar zijn ze in kampen geweest. En dat schijnt ook heel goed gelopen te zijn. Dus mocht je inderdaad iets willen weten over het napalmmeisje en hoe dat is ontstaan en hoe het allemaal afgelopen is, kom zeker naar haar lezing toe. En uiteraard hoop Kim Poek achter dat er wat geld gestopt wordt via de collecte, zodat het ook naar haar stichting gestort kan worden. In ieder geval dus 20 juni om, eens even kijken, nog een keer 2:30 inloop en 3:00 begint het. En wel even van tevoren boeken. Je kan ook wel even naar Loop Media, daar zie je het ook het een en ander staan. Nou, gaan we een hele anders doen. Taylor Swift, ken je die? Uit Amerika. Ze mag Mr. Trump absoluut niet, dus daar ben ik blij mee. I knew it and you knew it.

0: Ja, als je weet, komt er een musical over Harry Potter en het vervloekte kind. Nou ja, ik weet echt niet waar we het over hebben, want ik heb die films nooit gezien, het boek ook nooit gelezen. Maar er zijn ook een heleboel mensen die daar echt heel enthousiast over worden. En inmiddels, slechts 2 maanden na de première, zijn er al 200.000 tickets verkocht. Dus wat dat betreft schijnt je goed aan te slaan. We gaan eens even luisteren naar heel iets anders. En dat heeft niks met musicals te maken, maar dat is Leni Meijer. En eens even kijken. Ja, Leni Meijer. Voor
1: zij
0: haar.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2.

Ja, dat liedje was speciaal omdat Marlijn Weerdenburg daarin zong. En die gaat een eigen show beginnen, een theatershow, Geworteld. Wanneer gaat die beginnen? Die gaat, vanaf 13 september tot 26 februari volgend jaar is het te zien in allerlei... theaters, et cetera, et cetera. En ze gaat daar, de leven en vooral de leven van haar vader bespreken, die in zijn jeugd 22 keer verhuisd en al dat soort dingen meer. Nou goed, ik moet eerlijk zeggen, Velefine heb ik ook Pia Douwens gezien. Die had ook zo'n heel verhaal. En ik vond het wat minder. Maar goed, we gaan eens even kijken. We gaan het over Velefine hebben. De Dutch tenors gaan weer komen. En die, wanneer is dat? 26 september 2026. Daar zijn nog kaartjes te krijgen. We gaan eens even luisteren. Never Enough.

Nou, de Dutch tenors komen naar Velefine op 26 september. Er zijn nog kaartjes te krijgen. En eens even kijken. Ik zie het laatste nieuws binnenkomen. Een gezonken vrachtschip in Japan. Alleen die is al in 1944 gezonken. Die hebben ze nu gevonden. En daar zaten, schrik niet, 250 Nederlandse krijgsgevangenen. En 1000 Britse krijgsgevangenen aan boord. En die zijn allemaal gezonken en verdronken. Dus weliswaar... 78 jaar geleden, 82 jaar geleden, 82 jaar geleden.

Al. Maar goed, het is toch altijd weer een schrik en dat soort dingen meer. En ze hebben er een tijd aan lopen zoeken naar die boot, maar uiteindelijk hebben ze toch gevonden voor de kust van de Filipijnen. Eens even kijken, we gaan luisteren naar Miss Montreal. Schillen.

Ja, we gaan langzamerhand naar 7 uur. Ik heb nog 2 liedjes. Eén is, weer hot nieuws. De Britse songwriter Taylor Riley is overleden na een steekpartij in Londen. 35 jaar was een goede man. Dan ga ik zeker even een liedje ter nagedachtenis even laten horen. En ik ga eruit met, waar ik mee begonnen ben. De Sun Went Down van Annemarie van den Berg. We gaan luisteren even naar Harder.

Nou, ik ga hem langzaam wegdraaien. Het is wel een leuk melodietje. Maar het is niet helemaal mijn muziek. Dus er was de Britse songwriter Telly Riley, 35 jaar, overleden na een steekpartij in Londen. We gaan weg met, of we gaan eruit met Annemarie van den Berg, onze Elburgse artiesten. The Sun Went Down. En ik zou zeggen, een heel prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
2: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
1: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luisteraars, van harte welkom in onze ochtenduitzending. En vandaag wil ik met u in deze uitzending graag doorbrengen bij een tamelijk onbekend orgel. In elk geval een orgel dat we nog nooit eerder in onze ochtenduitzending hebben laten horen. Het betreft namelijk het uit 1823, 1824... daterende, toen werd het oorspronkelijk gebouwd in de hervormde kerk van Veendam. Maar dat orgel is naderhand diverse keren verbouwd. Eigenlijk bestaat alleen de orgelkast nog van dit orgel. En dit orgel wordt vanavond voor ons bespeeld door de vaste organist Matthijs de Vreugd. Het programma dat hij vandaag voor ons gaat spelen is ook wat ongewoon. Naast een aantal oorspronkelijke orgelwerkers speelt hij ook enkele transcripties van delen uit de notenkrijgersuite van Tchaikovsky. Dit soort muziek kunnen we nog herinneren dat die vroeger ook veel werden gespeeld door de bekende organist Piet van Egmond voor de NCV-microfoon als hij zijn populaire orgelbespeling gaf. Maar dit even terzijde. We gaan allereerst luisteren naar een werk dat Matthijs de Vreugd op het orgel in de Hervormde Kerk van Dam speelt. En dat is een prachtig koraalvoorspel over het koraal Doen dankend alle God van Siegfried Karg-Elet. En Siegfried Karg-Elet leerde van 1877 tot 1933.

Dan gaan we vervolgens luisteren naar een bekend werk van Felix Mendelssohn Bartholdy. En die leefde van 1809 tot 1847. En wel de sonate nummer 6. En dat zijn de variaties en het koraal over het gebed des Heren.

Een zeer intiem werkje is altijd het Benedictus dat Max Reger componeerde. En Max Reger was ook een Duitse organist, zoals u weet. En hij leefde van 1873 tot 1916.

Een bekende componist, Frank Matthé, hij leefde van 1890 tot 1974 en hij heeft een bekende werk geschreven, Agnus Dei pour Orga. Het was van oorsprong een Zwitserse organist-componist, maar de laatste jaren van zijn leven woonde hij in ons land.

In de orgeliefhebbers is het bekend dat de Franse organist componist César Franck, en hij leefde van 1822 tot 1890, aan het eind van zijn leven een drietal prachtige koralen heeft geschreven. En het eerste en het derde koraal van César Franck, dat wordt regelmatig gespeeld. Zijn Deuxième koraal is veel minder bekend. En dat heeft Matthijs de Vreugd nu ook opgenomen. En we kunnen daarnaar gaan luisteren. Het is een prachtige koraal, Deuxième koraal van César Franck.

Dan gaan we nu naar de bewerkingen, zoals ik u zei, van de diverse stukken uit de Notenkrakerssuite voor orkest oorspronkelijk van Tchaikovsky. En dat was een Russische componist die leefde van 1840 tot 1893. En u hoort allereerst als dans van de suikerfeest.

Vervolgens uit deze Noorderkrekker suite speelt Matthijs de Vreugd Dans van de Rietfluit.

En dan sluiten we deze ogenbespeling af met door te geluisteren van de componist Robert Schumann. En die lezen van 1810 tot 1855. En Matthijs de Vreugd speelt van hem. Schießend als der pedaalvleugel. Dat zijn hele interessante korte werkjes die Robert Schumann voor orgel heeft geschreven. Hiermee sluiten we dit orgeluur ook af. Marco van Doren, onze technicus, en ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren en hopelijk tot volgende week.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
2: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
1: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
3: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
1: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemiddag, beste mensen. Van harte welkom bij het programma Van Aards tot Eeuwigheid. Mijn naam is Aard en ik mag dit uur vullen met mooie klassieke muziek. We begonnen met Johann Sebastian Bach. Sheep may safely graze. Schapen mogen veilig grazen. Het is een aria. Het is een populaire feestelijke compositie die vaak wordt uitgevoerd bij gelegenheden als bruiloften. We gaan verder met een werk van Erik Satie. Erik Satie was een Frans componist en pianist. En hij leidde een bijzonder luxe leven. Maatschappelijk was hij eigenlijk een buitenstaander. Een beetje een zonderlinge figuur eigenlijk. Maar zijn muziek was bijzonder. Gymnopédie 1 en 3.

Samuel Barber met zijn Adagio for Strings. Ik had beloofd Satie, een werk van Satie, te draaien. Maar per ongeluk had ik de volgorde verkeerd ingezet. Hier komt alsnog Erik Satie met zijn werk Gymnopédie 1 en 3.

We gaan naar Estland. Daar woont en werkt, of die afwerkt, weet ik niet, maar hij is inmiddels 90, de Estse componist Arvo Pärt. In 1978 schreef hij Spiegel im Spiegel, zijn eigentijds klassiek muziekstuk. Hoewel Spiegel im Spiegel oorspronkelijk voor viool en piano geschreven is, wordt de viool ook vaak vervangen door cello of een altviool. Er zijn zelfs versies met contrabas, klarinet, hoorn, nou ja, noem maar op. De titel van het stuk komt dus uit het Duits. En dat betekent letterlijk spiegels in de spiegel. Het Duitse woord spiegel kan zowel op het enkelvoud als op een meervoud slaan. En de titel verwijst naar het oneindige beeld dat ontstaat wanneer men kijkt in twee tegenover elkaar opgestelde spiegels. Geniet u van Spiegel im Spiegel.

zijn nou helemaal menselijk. We gaan luisteren naar

Chopin. Dan gaan we nu naar het Duitsland van 1840. Daar schreef Robert Schumann zijn Kinderszenen. Kinderszenen, dat zijn kinderscènes. Kinderscènes die hij op muziek ging zetten. De directe aanleiding was dat zijn vrouw Clara maar al te vaak tegen hem zei dat hij leek op een kind. Nou, dat was niet tegen Dovermans oren gezegd. Dit werk, dit is nummer 7, dat heet Träumerei. Träumerei, Robert Schumann.

dit dromerige stuk laat ik jullie voorzichtig weer wakker worden met Edelweiss uit The Sound of Music.

onverbeterlijk werk van Strauss, de Blauwe Donau. Het uur zit er weer bijna op en ik ga afscheid nemen met klanken van Maurice Ravel. We kennen hem natuurlijk van de Bolero, maar hij kon ook andere dingen. Zo heeft hij dit concert voor harp geschreven. Klinkt heel subtiel, heel mooi. Dank voor het luisteren. En natuurlijk tot volgende week.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
2: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je 3 keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
1: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond luisteraars, het is maandagavond 9 uur en de hoogste tijd weer voor Tutti. Het muziekprogramma van de Veluwe, waar harmonieorkesten, fanfareorkesten, brassbands, marching en showbands en slagwerkensembles in de picture komen te staan. Mijn naam is Harry Hollander en samen met Adriaan Bruining zitten wij weer helemaal klaar om dit programma aan u te presenteren. Dus de techniek deze avond wordt weer verzorgd door Daniel Bruining. We gaan beginnen met drie werken, gespeeld door het Portugees Nationaal Politie Harmonieorkest uit Portugal. En u hoort achtereenvolgens Grand Salute, Slam Dunk en Where the Elvis Live. En dus alle drie de werken zijn zowel voor harmonieorkest als fanfareorkest geschreven.

0: Dat waren drie werken van de vrij nieuwe cd The Last Forest Fairy. En die cd die is ons geschonken door Molenaars Muziekcentrale. Nou, het volgende onderwerp. Adriaan, ik heb vernomen dat er in de gemeente Elburg is er een nieuwe compositie gemaakt voor de vier fanfares uit de gemeente Elburg. Kun jij daar iets meer over vertellen?
1: Jazeker. Ja, het is een compositie door Arend Gerts. Componist die echt wel voor fanfareorkest kan schrijven. Ik weet niet, heb jij wel eens van hem gespeeld muziek?
0: Nou, wel. Ja, één werk heb ik.
1: Koralen voornamelijk, ja. Volgens mij doet hij veel. Hè? Dat doet hij heel erg mooi. En ik had begrepen dat de gemeente Elburg toch echt voor wat kunst en met de muziek wat meer focus wil hebben. En ze hebben ook nu jaarthema's. Hè? Dus nu hebben ze ook weer een jaarthema. En ze vonden dat heel mooi om dan iets voor de lokale, de fanfareorkesten van de gemeente Elburg, om daar iets te schrijven over Elburg. En het stuk heet Penta Comai. Penta staat voor 5. En Comai betekent streken. Dorpen, gebieden. Kernen. Dat was het. Kernen. Ja, 5 kernen. Nou, en de gemeente Elburg heeft 5 kernen. Maar 4 muziekverenigingen. Oostendorp, Elburg, Het Harde, Doornspijk en dan de Hoge Enk.
0: Ja.
1: De Hoge Enk heeft geen fanfare. Of een orkest, wat een blaasorkest is. Dus in het deel van Doornspijk is ook de Hoge Enk in meegenomen. En elk deel beschrijft een beetje de streek, de kern, wat daar gebeurt, zeg maar. En de eerste kern is Elburg. Daar komt de visserijverleden een stukje in terug. De zee, stadsleven. Dan heb je deel 2, dat is Doornspijk. Daar komt heel erg de religieuze, dat kerkje wat aan de rand staat.
0: Ja.
1: Lutgeruskerkje, klopt dat? Ja, dat komt daarin terug. En daar is ook nog een psalm 83, is daarin helemaal in verwerkt. Ook wel heel mooi gedaan door hem. En dan hebben we deel 3. Dat is Het Harde. En dat staat bekend onder artillerie. Dus daar komt halverwege ook kanonskogels, hoor je door het echt erin vliegen en zo. Dan figuurlijk natuurlijk. En dan als laatste is dan Oostendorp. En dan staat De Molen weer centraal. Waarom zeg ik weer? Want Jan de Haan heeft natuurlijk recentelijk ook De Tijd, hè, geschreven over De Molen in Oostendorp. Nou, en dat heeft hij keurig in een muziekstuk van ongeveer 16 minuten. En dat wordt op dinsdag 16 juni gepromoot. Een wereldpremière, zoals ze dat noemen dan, zeg maar. In de Kloostertuin in Elburg.
0: En op wat voor niveau is dat geschreven?
1: Het niveau is geschreven, ja, dat is natuurlijk, want Elburg heeft 4 muziekverenigingen en die zitten allemaal zo rond die vierde divisie. Ja. Juliana is dan 3e en volgens mij is Concordia ook 3e en officieel is Excelsior ook 3e en TOG zit volgens mij 4e, 5e divisie. Ik heb begrepen dat Arend Gert zich een beetje om die vierde, derde divisie omheen geschreven heeft. Sommige stukjes zijn best lastig voor sommige orkesten, maar over het algemeen heb ik begrepen, in Doornspijk, waar ik dan zelf dirigent mag zijn, komen we er goed doorheen. Dat is wel. Moeten er zijn ook wat dingetjes bij waar even uitleg nodig heeft. Hij werkt nog wel met onregelmatige maatsoorten. Wat andere sferen. Wat heel bijzonder is. En een keer van ene tempo naar een ander tempo. Dus niet een overgang, maar bam in één keer. Zeg maar. Dat soort dingen komen erin terug. En heel veel herkenbaar. En elk deeltje heeft wel iets herkenbaars wat weer terugkomt in het hele stuk. Door die een draad heeft, zeg maar. Door die hele compositie heen. Maar ik denk zo'n beetje. Als je een goede vierde divisie van varen bent, dan moet je daar doorheen kunnen komen. En het is denk ik echt geschreven voor derde divisie.
0: Ja, ja.
1: Dat denk ik. Ja,
0: en volgende week dinsdag wordt het voor het eerst gespeeld. Klopt. En gaan jullie dat spelen met de 5 of 4 orkesten?
1: Ja, ja, dat was wel even spannend. Want ik zag dat in de eerste instantie vond ik dat wel een uitdaging. Want 5 orkesten. En ik heb me laten vertellen dat het dan ongeveer 170 tot 200 muzikanten zijn.
0: Zo.
1: En ik dacht eerst dat elk orkest zijn eigen streek, zijn eigen kern ging doen. Dus Doornspijk, Juliana pakt dan de Enk en Doornspijk en zo. En Excelsior, Oostendorp doet dan Oostendorp. TUG doet het Harde en dan de Concordia uit Elburg. Nee, het is echt de bedoeling dat die orkesten dat samen dat hele stuk gaan spelen.
0: Nou, ik ben wel erg benieuwd.
1: Ja. Alma Zelstra gaat dat dirigeren. Dat is de dirigent van Concordia Elburg. En ze hebben 2 repetities gehad. Afgelopen zaterdagochtend en die dag ergens in mei. Een hele dag. En dat was een hele klus. Het is hem niet makkelijk gemaakt, Alma. Ik heb begrepen dat hij echt hard moet werken om zo'n groot orkest. Hij zit in een keer met 15 bassen of zo.
0: Zo.
1: Dat soort dingen allemaal. En hele uitzonderlijke bezetting heeft hij. Dus het lastigste is denk ik niet eens de noten, maar ik denk meer de sfeer, dynamisch. Dus hoe sterk en zacht het klinkt. Nou, dat voornamelijk is denk ik een kunst. En om doorzichtig te houden. Dus betekent dat alles goed te horen is en zo. Daar zit denk ik de moeilijkheidsgraad, denk ik, en tempo.
0: Ja. En het wordt opgevoerd in de Grote Kerk in Elburg, heb ik begrepen. Hè?
1: Nee, de Kloostertuin.
0: Oh, de Kloostertuin.
1: Het is buiten.
0: Oh, ja. Kijk. Oh. Ja,
1: in de Kloostertuin. En ik heb begrepen dat daar een megatent staat. Een mooie overkapping tent. De hele week. Want volgens mij is de hele week daar allemaal concerten.
0: Oké.
1: Okay. Ik had begrepen, zelfs volgens mij woensdag, de 17e, geeft het Veluwe Seniorenorkest daar een concert in die tent. En zo zijn er alle avonden zijn daar muzikale activiteiten. Ik weet niet of het allemaal blaasmuziek is. Ik denk het niet. Dan zou ik het wel geweten, denk ik. Maar dinsdagavond, 16 juni, dan geven de vier fanfares van de gemeente Elburg een concert in de Kloostertuin. En dat begint om 19:30. Elk orkest mag eerst zelf een kleine 20 minuten zelf wat spelen. En dan zijn ze klaar en dan gaan ze met z'n allen samen één orkest vormen. En dan gaan ze Penta Kom Mij spelen.
0: Ja. Dat is gesubsidieerd door de gemeente Elburg?
1: Ja.
0: Door het cultuurplatform?
1: Juist, ja, begrijp ik ook. Ja, het is een organisatie die dat allemaal doet.
0: Prachtig idee.
1: Gesubsidieerd, niet alleen begreep ik door hun, want ook bedrijfsleven heeft meegedaan en andere instanties hoor. Want het is nog best wel een hele prijzige bedoeling. Hè? Want als je 16 minuten muziek moet maken, nou, wat zal dat kosten? Een paar duizend euro?
0: Ik weet die ben je wel kwijt.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Ik denk wel dat het misschien wel richting de 7.000-8.000
1: euro gaat. Ja, dat zal best wel kunnen, ja, denk ik. Dus, maar hun zijn wel initiatiefnemers en ze hebben het ook keurig overhandigd aan de vereniging. Dat hebben ze ook heel netjes gedaan en... Ja, en nu is volgende week is dan het moment. Ja.
0: Nou, luisteraars, ik zou zeggen, volgende week dinsdagavond 19:30, de Kloostertuinen in Elburg.
1: Precies.
0: Nou, dan gaan we nu weer luisteren naar muziek. We gaan luisteren naar de Pineapple Concerto. Dat is gecomponeerd door Ted Hurkens, alias Henk van Lijnschoten.

0: De Pineapple Concerto van Ted Huggins, van eigenlijk Henk van Lijnschoten. Het is alweer sinds 2006 overleden, zie ik. Ruim 20 jaar alweer.
1: Het gaat ook snel, Adriaan, hoor.
0: Belangrijk persoon voor de blaasmuziek van Nederland
1: ontzettend.
0: Geweest.
1: Ontzettend.
0: Die heeft natuurlijk heel veel Amerikaanse invloeden hierheen gebracht. Wegen zijn rol natuurlijk ook als chef-dirigent van de Maranietskapel in het verleden. Ja. Prachtige muziek geschreven, altijd volksliedjes in verwerkt. En wat ik al zo bijzonder vond is, als je goed luistert, hoor je heel vaak ook wat Wilhelmus ging terugkomen. Ja. Overal nergens. Dan denk je, hoe komt dat nou weer erin vandaan? Maar dat komt dan een keer er tussendoor. Nou, het is een soort barokachtig stuk. Ik heb er even wat informatie over gezocht. Een leuk stuk. En denk wel weer de moeite waard als je een orkest bent. En best wel beperkt bent in je niveau. Is dit toch heel erg toegankelijk, denk ik, goed te spelen. En een aanrader voor de muziekcommissies van de Veluwe. Pineapple Concerto van Ted Huggins. De agenda. Het is even geleden, want met vakanties en allerlei andere verplichtingen hebben we een agenda. Is een beetje stil komen te liggen. Maar er is weer heel veel in de planning op de Veluwe. En we beginnen op 13 juni. Dat is komende zaterdag. Komende zaterdagmiddag is er in de Grote Kerk van Harderwijk een boeldagconcert. Boeldag wil zeggen een grote rommelmarkt voor de Grote Kerk in Harderwijk. De hervormde gemeente heeft daar een jaarlijkse boeldag. Daar halen ze vergeld op voor de gemeente. En dat loopt samen met Aaltjesdag. Dus sowieso feest in Harderwijk. Dus de paling, de begin van het toeristisch seizoen. Aaltjesdag staat dan in het teken. Dus het is een groot feest. En er wordt afgesloten om 15:30 in de Grote Kerk. Met een groot concert door Juliane Doornspijk. Samen met de Urkermans Quintet. En organist is Wilbert Magree. Prachtige koralen, mooie muziek. Dus de moeite waard om dit gratis concert te bewonen. Bij te wonen in de Grote Kerk van Harderwijk. Komende zaterdag 16 juni, dinsdag. We hebben het net al even over gehad, hè? Ja. Over Penta Comei. Het concert in de Kloostertuin in Elburg. De vier muziekverenigingen van de gemeente Elburg geven daar een concert. En als laatste toegift is dan Penta Comei door bijna 200 muzikanten. 20 juni, dat is een weekje later, dan is het concertfestival van het Noord-Veluwe Muziekverband in het harde Apollo. MFC Apollo. Ja. Ik meen 7:00 gaat het starten. Het eerste orkest is Excelsior Oostendorp, het jeugdorkest. En daarna mag Harry op de bühne staan met VLS van Vaalkorf. Zou nou wel een tijd worden dat er een beker mee gaat naar Wezen. Vind je niet, Keer, nu?
1: Ja, nou, ja. Als dat eventueel zou kunnen.
0: Daar gaan we wel ons best voor doen, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Gaat leuke muziek spelen ook, hè?
1: We spelen Victory van Jan de Haan.
0: Mooi.
1: En we spelen Autumn Leaves van Peter Kleinenschaas. En Montessori.
0: Oké. Okay.
1: Nee, Monterosi.
0: Monterosi. Maar dat grote werk, boordingswerk, heeft nog meer redenen. Want dan ga je ook mee op concours volgens mij.
1: Ja, we gaan 28 november gaan we naar Zutphen. Naar de concours van de Gelderse Flevolbond.
0: Ja.
1: Flevolandbond. En we gaan daar dan ook Victory spelen. En La Antiqua van Jacob de Haan.
0: Ja.
1: En dan ook waarschijnlijk hetzelfde koraal wat de aanstaande festival ook gaan spelen.
0: Dus een try-out, zeg maar.
1: Ja, try-out.
0: Even meenemen de informatie. Kom een goede juryleden. Ik begreep Jo Boers toe.
1: Ja.
0: En Jan Bosveld.
1: Ja.
0: Nou, die twee keer ook tegenkomen in Zutphen.
1: Absoluut.
0: Had maar zo gekund.
1: Zeker.
0: Dus dan hebben ze al een beetje een voorproefje gehad. Nou, dan hebben we 27 juni. Die heb ik opgeschreven. Waarom heb ik maar 27 juni opgeschreven?
1: Koralenconcert.
0: Koralenconcert.
1: Door de projectbrassband.
0: Dat was het, ja. De brassband, dat is een projectbrassband van Simon Hoekstra. En die geven een leuke, mooie brassband. En Simon is natuurlijk een bekend dirigent. Is ook dirigent geweest op de Veluwe bij Juliane Doornspijk. En is voornamelijk heel actief in Friesland. Mooi orkester. Jouster van Vaart doet het heel goed volgens mij momenteel.
1: Ja.
0: Halen echt goede prijzen binnen. Maar hij is ook dirigent geweest van ProRegen volgens mij in Heerenveen. En heeft hij ook met Pieter-Jan Leusink, ook wel bekend in de regio, hier als dirigent van koren en zo. Namelijk vanuit de Bach Choir en Orchestra. En daar heeft hij natuurlijk met het Urker Ensemble, ja, hoe is dat genoemd hebben? Heeft ook een naam, ooit een keer gehad. En daar heeft hij toen de tijd een cd opgenomen. En nu komt Solo de Gloria uit Urk, ja, met Jaap Kramer. Geven dan in de Grote Kerk van Elburg op 27 juni een concert. En met kaarten €10. Dat is een koopje. Oké, een mooie brassband, een goed koor. Nou, dat moet gewoon, dat moet vol zitten. Dan krijgen we 4 juli. 4 juli, dan is er weer het Rasteder Muziektaken. Dat is in Duitsland, dat is bij Oldenburg. Dat is 3 uurtjes rijden, een dag vol muziek. Het is mijn grootste wens om zo dag nog een keer hier op de Veluwe te hebben.
1: Nou, gewoon, gaan we dat er gewoon organiseren?
0: Daar hebben we al een paar keer over nagedacht, hè?
1: Ja, maar dat moeten we gewoon doen.
0: Maar gewoon een hele dag in het teken van de blaasmuziek. Nou, daar gaat Excelsior Oostendorp heen. Die gaan daar deelnemen aan. Dan hebben we 6 juli, zomerconcertje van Excelsior Oostendorp. Want dat doen ze ook altijd in Oostendorp zelf. En 7 en 14 juli geeft ook Juliana een zomerconcert. Juliana Doornspijk. En dat doet ze in 7 juli in het dorpskern van Doornspijk. En 14 juli op de Hoge Enk. En dan 10 juli, dan gaat het Velus Fanfare Collectief 2 dagen naar het Wereldmuziekconcours om daar concerten te geven. En dan begint ook het Wereldmuziekconcours. En ik denk dat we vanaf volgende week, Harry, zo'n beetje daar de focus op gaan leggen. Hè?
1: Dat lijkt me een strak plan.
0: Ja, dan komt er heel veel op ons af. En programma's zijn bekend, orkesten zijn bekend. Iedereen is druk bezig met de voorbereiding. Dus het is heel leuk, denk ik, om eens even te gaan polsen overal nergens hoe iedereen in de wedstrijd staat. Hè?
1: Even een aantal interviews inplannen voor volgende week.
0: Volgens mij was dit een beetje de agenda. Heb je als orkesten of heeft u als bewoner in de gemeente zeggen, hey, ik weet dat die en die nog een concert geeft. Geef het alsjeblieft door. Dan kunnen wij dat mededelen. Want het is gratis reclame voor de verenigingen. En het zal leuk zijn als u uw belangstelling toont. Volgens mij tijd voor muziek. We hebben 3 stukjes. We beginnen met Brassman Schoonhoven. Valencia Variants. Prachtig werk. Komende zaterdag in de Oosterpoort in Groningen gaat de Spijkerpakkenband onder leiding van dirigent Erik Jansen gaan proberen daar kampioen te worden. We gaan volgens mij met dit stuk inspelen. Of niet, Daniel? Ja, hè? Ja. En dan hebben wij daarna Brassband Willebroek. Die gaat het bekende muziek van de reunion en finale spelen uit de mooie film. En we sluiten dan af het blokje met Farah Vista van Stijn Aardgeerts. Gespeeld door de bijzondere naam Koninklijke Fanfare Werkmanszonen uit Riemst, België.

0: Faravista, prachtig door de werkmanszoon. Een koninklijke fanfare uit Riemst, België. Mooie muziek. En dat heeft Concordia Oldenbroek volgens mij op de WMC gespeeld, hè? Als ja, opening.
1: Klopt,
0: hè?
1: Ja.
0: De microfoon, Daniel, van Harry staat uit. Maar nu staat hij aan. Nu kan hij meepraten. Goed, volgende keren. We hebben het al een beetje gezegd. Het Wereldmuziekconcours. Daar hebben we al een paar keer over gehad. En het Wereldmuziekconcours gaat in juli starten. Ik meen 8 juli, dacht ik. Of 9 juli. Dan is de grote opening en dan gaat het spektakel. En een gemiddelde Nederlander heeft geen idee waar ik het over heb. Maar het Wereldmuziekconcours, dat is denk ik de Olympische Spelen van de blaasmuziek. En blaasmuziek is heel breed, want we doen ook een slagwerk erbij. En de showbands, hè, en de marchingbands, harmonie van varen, brassbands. Alle weekenden volgens mij, Harry, zijn de concoursen, hè? Wedstrijden.
2: Ja, begint op vrijdag en dat gaat door tot en met zondag, elk weekend.
0: Ik kan me nog herinneren. Toen ik dan, ik ben er niet zo heel oud, maar 1993, toen woonde ik in Harderwijk en er ging kunst en arbeid ging die kant op. En ik had wat vrienden op school. En wil je mee? Ik zei, ik wil wel mee. Dus ik mee. En in de bus met kunst en arbeid mee naar Kerkrade. In de oude stadion nog, Karl Heide, ben je ook wel eens geweest?
2: Ja, daar ben ik. Ja,
0: de Sintelbaan. Ja. Geweldig. Ik heb er een mooie dag gehad. En mijn ouders waren dus heel erg, willen het ook zien. Dus we zijn alle weekenden daarna zijn we daarheen gereden met de auto. En eigenlijk stond elke zomervakantie in mijn ouders leven dan niet meer. Gingen we naar Kerkrade toe eigenlijk. Daar werd de vakantie helemaal op afgestemd. Gingen we daarheen kijken en luisteren. Later in het Parkstad Limburg Stadium nu nog steeds. En toen had je elk weekend nog Mars en Show wedstrijden. Maar dat is nu niet meer zo, hè?
2: Nee, voor mij hebben ze dat nu over 2 weekenden verdeeld.
0: Ja.
2: En dat begint zelfs al op vrijdag. Okay. En dan moeten de orkesten moeten zich ook plaatsen voor de finale.
0: Dus, juist, ja. Maar dat betekent dus, als het dus maar naar 2 weekenden gaan en met een plaatsing, dat je dus dubbele optredens krijgt, dat het aanbod ook minder is. Dus aan
2: ja, dat denk ik wel.
0: Dat had wel een dingetje. Want toen had je gewoon echt de zaterdag en de zondag, 4 weekenden, 8 keer, aardig wat orkesten. Dat is dus nu niet meer zo. Dus welke orkesten gaan er van de Veluwe? Weet je dat een beetje in de regio die erheen gaan?
2: Irene Hassels die gaat er naartoe. De Van Limburg Stierenband.
0: Ja.
2: Nou, Amersfoort is Juliana zal er naartoe gaan. De Mallet Bands, of Slagwerk Ensembles is Oosterdorp natuurlijk.
0: Ja.
2: Ik weet niet, gaat Elspeth ook?
0: Elspeth gaat ook, okay. Ja, met een nieuwe dirigent. Nick Kleinjan hebben die als dirigent, die gaan er ook heen. Volgens mij gaat Oranje IJsselmuiden ook.
2: Ja, die gaan ook.
0: Mij. En ietsjes verder weg, Irene Ede hebben we nog, die zijn showband. Nou, we gaan de komende weken, elke maandag gaan we dan een onderwerp

0: We beginnen met de marching bands. Dat is volgende week. Dus marsmuziek. Heeft u een nummer, een mars? Dat vind ik zo mooi. Die vind ik zo mooi. Daar word ik helemaal. Ja, dat vind ik geweldig. Kippenvel van. Laat het even weten. Kunnen we die ook gaan draaien?
1: Zeker.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Mooi, hè? Mogen meerdere
1: zijn
0: marsen
1: voor
0: zijn,
1: het publiek, hoor. Hè?
0: Precies, precies. Daniel, het is denk tijd, hè, voor het laatste nummer. Dan gaat Harry met ons afsluiten, denk ik.

Luisteraars, we hopen natuurlijk dat u weer heeft genoten van al die mooie en prachtige harmoniefanfaren en braas met muziek. De techniek was deze avond in handen van Daniel Bruining en u kunt ons weer beluisteren op maandag 15 juni via Loco FM 107.2 of via locofm.nl/uitzendinggemist.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
2: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
3: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Nachtgedachten, waar de rust van de avond een stem krijgt en gedachten vrij mogen dwalen. Hier in deze tijd van rust en reflectie nemen we je mee door verhalen, muziek en overpeinzingen. Laat de wereld even los, luister en vind jezelf terug in de zachte echo's van de avond. Dit is jouw moment, jouw plek. Dit is Nachtgedachten met Herman Diepens.

Oh yes, dat was die weer. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Welkom bij Nachtgedachten. Ik vind het fijn dat jij weer luistert. Het is weer tijd om al je problemen en zorgen voor even achter je te laten en tot rust te komen. Lekker de tijd om te luisteren naar allerlei wat het leven mooi en de moeite waard maakt. En natuurlijk, ik heb weer prachtige muziek bij me en ik heb mijn vaste onderdelen. Ik heb straks weer een mooi gedicht en ik heb een leuk stukje cabaret. Dus ga heerlijk onderuit zitten. Steek een kaarsje aan. Pak een lekker kopje koffie of schenk jezelf een drankje in. Pak er iets lekkers bij. Zet alles voor een tijdje van je af en geniet. En gewoon omdat het kan, gaan we vandaag ook weer genieten van een paar oude van de jaren 60. En we beginnen gewoon met Elvis Presley en It's Now or Never. Ooh.

Ja, Elvis Presley, It's Now or Never. En gewoon omdat het kan, gaan we nog naar een oudje. We gaan naar Bob Dylan en Blowin' in the Wind.

Ja, Blowing in the Wind en Bob Dylan. En dat is het mooie van radio, hè. Je kunt alle kanten op. Zo zit je in 60 en dat is met Elvis Presley. En dan zit je in 1963 en dat is met Bob Dylan. En zo zit je weer in 2026 en dan ben je ineens bij Bruno Mars. En I Just Might.

0: Ja, dat was Bruno Mars. En die is ineens afgelopen, hè? Dat heb je dan. Dan zit je nog te kijken wat er allemaal nog te doen is. En dan is het ineens afgelopen.
1: Wanneer komt nou het gedicht?
0: Oh ja, Nova, goed dat je me eraan herinnert, want laten we dat ook maar meteen even doen. Prachtig gedicht van Tanja Helderman en het heet Gisteren. Net nu je dacht dat het eindelijk een plek had, komt het weer boven. Doet het je iets, schiet je weer vol, gewoon uit het niets. Net nu je dacht dat het eindelijk wat minder, zie je die beelden, hoor je dat lied, voel je weer plotseling dat oude verdriet. Net nu je dacht dat het eindelijk wat milder, net nu je dacht dat het eindelijk genas, lijkt het weer alsof het gisteren was.

prachtig gedicht van Tanja Helderman. En wij gaan naar deze. Wie het weet mag het zeggen. Het is Sadie. En No Ordinary Love. Precies die.

Nou, nog eentje en dan zijn we alweer aan het cabaret toe. En dan zijn we alweer over 10:30 heen. Maar eerst nog even John Evangelis en I'll Find My Way Home.

0: Ja, John and Vangelis, I'll Find My Way Home. En zoals ik al zei, het is tijd voor cabaret, 10:30 geweest. En ik heb vandaag Daniel Arends bij me. En het gaat over kakkers, dus ik zou zeggen, luister maar gewoon lekker.
1: Nou, ik kende dus ooit iemand en die had dus ooit zijn vrouw geslagen. En dus prima, maar... Toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem, ja, maar hoe zit dat nou? Waarom heb je dat nou gedaan? En toen zei hij, ja, we waren ongelukkig, we hadden een moeilijke periode. En toen heb ik dat op een gegeven moment heb ik dat gedaan. En toen dacht ik, ja, oké, dat klopt, mooi en zo. Maar toen dacht ik ook van, ja, hallo, gaat het er niet om dat je juist als je ongelukkig bent, hè, juist als het allemaal wat moeilijker gaat, dat je dan juist je vrouw niet slaat, toch? Mijn vrouw niet slaan als we gewoon gelukkig zijn en een leuke tijd hebben, dat kan ik ook wel. Dan weet, daar zit de kunst hem helemaal niet in. Anders ben je ook gewoon raar. Van, nou schat, wat kan je toch lekker koken, zeg. Dat is wel raar. Kijk, en het is natuurlijk een slecht teken als jij doodsbang bent en er blijft weinig van je over. Maar wat nog een slechte teken is, is natuurlijk als jij niet doodsbang bent en er blijft ook weinig van je over. Zoals kakkers, die hebben dat. Kakkers. Dat zijn mensen die hebben in principe alles wat hun hartje begeert, maar die doen alsof ze tekort komen. Die doen alsof ze in het nauw zitten. Ik heb het niet over die oude jongens met zo'n groot huis en zo'n grote auto. Dat is gewoon allemaal te laat. Maar ik heb het over die jonge jongens, weet je wel. Met zo'n stropdasje en zo'n jasje die bij zo'n sociëteit zitten. Dat soort jongens. Dat lijkt een hele onschuldige groep. Maar dat is de gevaarlijkste groep die wij nu hebben. Dat is de groep die later, als ze volwassen zijn, gaan zij zinnen uitspreken als... sorry mevrouw, u heeft waarschijnlijk kanker. De uitslag komt volgende week pas binnen. Dan ben ik zelf skiën in Colorado. Ik kom wel weer terug, maar ja, dan bent u er waarschijnlijk niet meer. Lopen we elkaar net mis. Dat soort gevaarlijke jongens. Met de gevaarlijke combinatie van een goed stel hersens en slechte bedoelingen. Dat soort jongens. Ik heb het over Reinoud Oerlemans, Winston Gersanovic, John de Mol en Joop van den Ende. Het soort jongens dat broodjes bakt voor andere mensen die ze zelf voor geen goud zouden vreten. En u denkt nu, maar wat weet jij nou van kakkers? Maar ik ben opgegroeid in het Gooi, snap je? En u denkt op uw beurt nu natuurlijk ook weer van... ben je opgegroeid in het Gooi? Wat interessant, dat moet een heel warm gedeelte in het Gooi geweest zijn... aangezien je hele hoofd helemaal bruin is en zo. Maar, u kent mij natuurlijk niet... maar ik ben ooit aangeschaft door twee witte mensen die... die mij met heel veel liefde hebben opgevoed. Maar mijn vader is een kakker, mijn moeder is een kakker. En mijn vrienden van vroeger zijn ook allemaal kakkers. Mijn vader vertoont ook echt nog fout kakgedrag, weet je wel, op straat. En dan komt er een zwerf naar ons toe. En die zegt dan, heeft u een euro voor mij? En dan zegt mijn vader van, nee, voor jou niet, achter jou wel. En dan gaat die zwerf, die gaat zo achter zich kijken en dan zegt hij, nee, ik zei zo achter je. En dan gaat hij zo rondjes, zo. En als hij duizelig is, dan slaat mijn vader hem met een gouden stok. Met robijnen erin en zo. Die hij heeft. En, maar kijk, bij deze distancieer ik mij heel graag van het gedrag van mijn vader. Ik geloof namelijk dat als iemand jou om een euro vraagt, dan geef jij die euro. Ik heb geen reden waarom ik dat vind, maar dat voel ik diep van binnen. Als iemand jou om een euro vraagt, geef jij die euro. He, nou, al mijn vrienden van vroeger, daar spreek ik ook echt nog kaks mee als we elkaar tegenkomen. Maar het echte kak, he, niet het kak wat u kent van tv, maar het echte onverstaanbare hardcore Gooise kak. Snap je? Soms wordt een accent zo bekakt dat het hele mechaniek van je bek het helemaal niet meer aan kan.
2: Ik had laatst wel zingen, zo, en toen ging zo kak, en toen was ik zo met mijn nieuwe polopaard, was ik zo in de heuvels, zo galoppende pop, zo, en toen viel ik van mijn polopaard neder, en toen stond ik op, en toen was ik hier, had ik allemaal caviar, en hier niet.
1: En kakkers, het zijn ook stug mensen. Het zijn de jongens die nog steeds aan me vragen van... Hey, geuzer, ben je geen arts geworden? Die zeggen, nee. Echt niet, hoor. Ja, nee. Echt niet. Ja, ik kan het wel bewijzen door je te opereren. Maar ik ben in principe geen arts geworden. Maar weer... Weet je wat het is met kakkers? Dat is het. Soms lijkt het wel eens alsof ze nergens in geloven. Daar lijkt het wel eens op. Ze geloven aan allemaal dingen, maar ze geloven in geld, in een grote auto, in een groot huis. Maar dat zijn allemaal dingen die zijn er. Snap je? En wat ik zo mooi vind aan geloven is dat je het kunt doen in iets waarbij je twijfelt of het wel zo is. Snap je? Je gelooft in iets waarbij je het risico loopt dat je op de dag des oordeels met lege handen komt te staan. En als jij gaat zitten geloven in iets waarvan je zeker denkt te weten dat het zo is, dan is dat natuurlijk helemaal geen geloven. En ik snap ook wel dat het eng is om te geloven. Dat snap ik ook. En wat er vaak gebeurt, is dat geloof verkeerd geïnterpreteerd wordt. En dat het regeltjes krijgt om die onzekerheid tegen te gaan. Religie is daar een mooi voorbeeld van. En kakkers doen dat dan door de zekerheden te halen uit dingen die helemaal niet zeker zijn. Zo, ja, ik heb VWO gedaan, dus ik ben intelligent. Ik heb net als jullie allemaal ook VWO gedaan, maar ik heb daar de domste mensen leren kennen. Het enige wat ik van de VWO nog weet, dat waren van die hele dikke wijven die dan heel netjes schrijven. Weet je nog? Met een tong uit hun bek en dan heel netjes schrijven. Dat je denkt, wat nou netjes schrijven? Ja, als je nou netjes at.
0: Ja, Daniel Arends en kakkers. We gaan naar een mooi nummer. We gaan naar deze. Ja, jullie herkennen hem vast wel bij de intro, hè? Het is Elton John en Daniel.

0: Hallo, dit is Nachtgedachten. Hier mag je stil zijn, dromen of gewoon luisteren. Blijf maar even bij ons.
1: Ja, en blijf maar even bij ons voor het volgende nummer. Het is natuurlijk Creedence Clearwater Revival en Have You Ever

Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival. Ook dit is weer een bekende, hè? Het is al een oudje uit 1969. Maar het waren de Four Tops. En die zouden wel timmermannen willen zijn.

genieten. We hebben er nog een paar. En ik ga als eerste ga ik naar eentje uit 19... Even kijken, waar komt die vandaan? Ja, hij komt uit 1970 en het is John Lennon met Power to the People. En hij mag harder, hè?

0: Yeah, John Lennon and Power to the People. Power to the People, ride on. En nou, je weet het, ik heb geen programma waar ik elke week de botterschijf draai. We hebben natuurlijk elke week een botterschijf hier bij de Lou. Maar dat doe ik niet elke week. Maar soms vind ik dat die ook heel goed past in mijn programma. Zoals deze week, René Vroeger en Whalen en Hoe de Liefde Gaat.
1: Deze week op uw lokale radio, de Lou F.

onze laatste toe. En dit is een heel bekend intro wel, hè? En het is een heerlijk om mee af te sluiten, om even rustig nog je ogen dicht en dan daarna te luisteren. En ik heb het natuurlijk over Bruce Springsteen en The Streets of Philadelphia.

Ja, je hoort het. Dave Brubeck en Take 5, onze outro. Ofwel het laatste nummer waarin ik me afkondig. Dit was weer Nachtgedachten. Ik vond het fijn dat je luisterde en ik hoop dat je genoten hebt van alles wat voorbij kwam. Als je zo naar bed toe gaat, slaap lekker. Ga nog iets anders doen of moet je nog werken? Nou, doe het rustig aan. Ik ben er natuurlijk gewoon weer volgende week maandag om 10:00 en ik hoop dat jij dan ook weer luistert. Ik wil natuurlijk ook Tanja Helderman nog bedanken voor het feit dat wij haar gedichten mogen gebruiken. Want ze heeft van die prachtige gedichten en wij mogen ze zomaar gebruiken. Dankjewel Tanja. Mocht je erop willen zoeken, ze heeft een eigen website, Tanja Helderman. En ze heeft ook hele mooie gedichten. Al die gedichten die ik voorlees, of een heleboel daarvan, kun je ook gewoon bij haar bestellen. Voor aan de muur of voor iets anders. En ze maakt ook gedichten op verzoek. Goed, dat was het voor vandaag. Ik zou zeggen, slaap lekker straks. En morgen gezond weer op. En doe het rustig aan, hè.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van de ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels. Die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al lange financiële problemen. In het museum waren eerst vooral model spoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

dankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Maar het is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er midden in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.

als je tussen melden wordt dat mijn buurman, dat is de steun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici, oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.